0: Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
2: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

Dames en heren, geachte Stonvoetu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

0: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap, belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

0: Dames en heren, geachte Stonvoetu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grantani.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

smell something.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
3: Adverteren op Markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op Markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99665.

0: Ten Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

Dames en heren, geachte Stonvoetu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart, met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Martluisteraar, langs dezelfde radiosnelweg, een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
0: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dames en heren, geachte Stomvoetu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledere heer Max Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. Maximiliaan Ignatius Sordam, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijke cadeau schenken. Hierbij doen wij aan u als trouwe Martluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Maat. Grand Annie.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel, Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto. Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En tot 7:30 zal ik hier samen met u zijn om zoals elke dag weer een speciaal gebed voor u op te doen. Nou, misschien bent u aan het luisteren en u bent net opgestaan. Of u bent al aan het klaarzetten voor om te gaan naar het werk. U zit in de auto, in een verzorgingstehuis, waar u ook bent. Wij gaan ook vandaag voor u bidden, zodat God zijn vrede komt brengen over uw leven. Zodat God u komt versterken, zodat God u komt oprichten en begeleiden. En soms gaan wij door bepaalde situaties en wij weten niet wat wij precies moeten doen. Nou, we gaan God vragen om de wijsheid. Het gaat hier niet om, ik weet niet wat ik moet doen en dat maakt mij minder. Nee. Wij gaan God vragen voor de wijsheid, zodat hij juist u de uitweg zal geven. Zodat u zal weten wat u moet doen voor uw financiën, voor uw gezondheid, voor uw liefdesleven, voor uw familie. Want soms komen wij in situaties vast en weten wij niet wat wij moeten doen. Maar het woord van God leert ons dat als wij wijsheid nodig hebben, dat we dienen te vragen aan hem en hij zal het aan ons geven. Maar zometeen meer daarover. Laten wij eerst luisteren naar een hele mooie lied. En in die tussentijd om te luisteren naar deze mooie lied, als u uw naam wilt doorgeven voor een gebed of iemand dat u kent die heeft deze kracht nodig, dan kunt u een bericht sturen naar 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. Goed, we gaan eventjes naar een hele mooie lied en we komen zo meteen terug hier op Radio Mart.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. En u die bent aan het luisteren, ik ga u zo een levensverhaal laten horen van een jonge man die op zoek was naar iets, hè? Maar het niet kon vinden, maar het wel vond in God. En nadat u heeft geluisterd, zult u begrijpen wat God hij doet. God hij kan alles veranderen. Maar natuurlijk, het hangt af ook hoe wij strijden. Want simpelweg alleen in de kerk zijn, dat is niet genoeg. Of zeggen dat ik gelovig ben, is niet genoeg. Wij moeten dit geloof in handeling zetten, zodat wij het resultaat kunnen zien van hetgene wat wij geloven. Goed, laten we luisteren naar deze levensverhaal en wij komen zo terug bij jullie.
2: Mijn naam is Jason en mijn leukste momenten uit het verleden waren de tijd met mijn ouders. Ik heb heel veel met hen kunnen doen, heel veel kunnen reizen, heel veel met hen mee kunnen maken naar verschillende landen. Dus gewoon hele positieve kinderjaren eigenlijk gehad, waar we heel veel hebben kunnen zien en heel veel als familie hebben kunnen doen. De minder leuke momenten waren momenten waar ik eigenlijk depressie begon te ontwikkelen. Dat is waar ik eigenlijk wat negatief over het leven begon uit te kijken. En het begon allemaal heel klein met gewoon negatieve gedachten van ja, je hebt een toets niet gehaald, ja, je kan het niet, zie je niet, je bent dom. En daar beginnen hele negatieve gevoelens op een gegeven moment bij te komen kijken. Dus het begint klein gewoon van ja, je voelt je slecht, maar dat slechtheid blijft op een gegeven moment niet meer een uurtje hangen, maar blijft de hele dag hangen. En van de hele dag gaat naar de hele week. En de impact die het op mijn leven had was in het begin heel klein. Want ja, het begint ook heel klein. Maar het wordt steeds groter op een gegeven moment. Het heeft zich ontwikkeld over een periode van 4 jaar. Je wordt het liefst wil je jezelf afzonderen van iedereen. En constant negatieve gedachten hebben. Gewoon met alles wat je doet, je twijfelt aan jezelf van ja, maar wat als ik het niet haal? Zie je, dan toon ik die gedachten, geef ik gelijk. En op een gegeven moment, je hebt geen energie meer om niks te doen. Je wilt het liefst gewoon in je kamer zitten en niks doen, want dan kan je ook niks verpesten. Ik heb het zeker geprobeerd op te lossen. Je probeert je met dingen die je om je heen vindt. Dus je gaat meer met vrienden rondhangen. Vooral in mijn geval dan, je begon veel meer te gamen. Je begint met alles wat je probeert. Je probeert zoveel mogelijk tijd van jezelf weg te zijn. Waar je gewoon bezig bent, zodat je afgeleid kan worden. Mijn diepste punt was een ochtend waar ik was binnen 3 uurtjes had ik 3 paniekaanvallen gehad die me echt gewoon volledig hebben vernietigd. Ik ben altijd opgegroeid in de kerk, dus het heeft mij niet echt naar de kerk gebracht. Maar het was wel het moment dat ik was van, ik moet de keuze gaan maken. Of het is leven of het is dood. Want deze gedachten werden steeds negatiever en negatiever en ze werden ontwikkelden naar zelfmoordgedachten. Wat ik begon te veranderen was meer mijn gedachtegang. Ik zag in de kerk en ik hoorde het woord van de pastoren en ik las mijn Bijbel. En ik hoorde over dat er leven was. En leven met genot, met vreugde. Voor mij was de woensdag en de zondag wel de belangrijkste dag, omdat we daar ook echt naar God zochten en het woord lazen. Dus dan kon ik werken met hoe ik was met God. Het moment dat ik de verandering in mijzelf echt begon te zien, was toen ik in dezelfde situaties kwam als jaren geleden. Maar dat ik er op een hele andere manier over nadacht. Vooral de gedachtegangverandering. Dat ik was van, luister, er is meer dan opgeven, er is meer dan het niet kunnen. In iedere fout zit een les en hoe ga ik daarmee omheen en hoe werk ik verder. De grootste verandering in mij dat ik wist dat het zeker was toen we met de kerk een pelgrimstocht hebben gedaan. En ik mij volledig heb geopenbaard tot God. Ik zei, Heer, kijk, ik ben niet perfect. Ik zit nog vol met fouten. Maar ik hoor dat er echt leven is en leven met u. Ik ken u, maar ik wil u ook hebben. En dat was het moment waar God tegen mij sprak en me echt bevestigde van, jij bent van mij. En dat is het moment dat ik ook voor mezelf was van, de persoon die ik toen was, bestaat niet meer. Ik ben een nieuw persoon en ik werk samen met God, niet alleen meer. En in dat heb ik geluk gevonden, blijdschap. Met de leegte is nooit meer teruggekomen. Omdat je ook jezelf leert kennen en jezelf lief hebt, kan je ook nu eindelijk je familie echt goed lief hebben. En ik heb een beste relatie met hun ooit dan ooit tevoren.
1: Een hele mooi verhaal, hè? U ziet hier dat iets dat heel belangrijk is, wat we ook hoorden in zijn verhaal, de wat hij voelde. Hè? En hij was zich aan het isoleren. En wij moeten voorzichtig zijn met zulke dingen. Dat wij ons op een bepaalde manier voelen. En wij ons isoleren van iedereen. Wij isoleren ons van de familie. Wij isoleren ons van de vrienden. Zelfs van mensen die wij altijd respecteren. Maar wij simpelweg onszelf willen isoleren. En want daarbij die isolatie, daar is waar het kwaad soms zoveel dingen probeert te doen om ons aan te vallen met onzekerheid, met twijfels enzovoort. Omdat het kwaad is gericht om verwoesting te brengen in ons leven. De Bijbel zegt het ook, dat het kwaad komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. Maar Jezus is gekomen om, zodat wij leven hebben, leven in overvloed. Dus hij wil ons leven herstellen. En die onzekerheid, zelfs dat kunnen wij tot Jezus brengen, om hem te zeggen, laten zien van, Jezus, ik wil dit doen, maar het lukte me niet. Ik heb deze kracht nodig. Omdat dan zijn we oprecht op hem. Wat een probleem is als wij zeggen dat wij sterk zijn. Sterk zijn, maar wanneer een bepaalde situatie komen, hebben wij niet de kracht om het te overwinnen. En dat zou jammer zijn, omdat er is niet een eerlijke overgave. Maar wanneer het te zwaar is en u zegt, het is te zwaar, het is moeilijk, ik heb uw hulp nodig, dan kan hij komen en hij kan ons helpen. Er is een verhaal en die verhaal laat ook heel veel dingen zien. En waar staat zo? En zie, er kwam een Melaatse die knielde voor hem neer en zei, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. Misschien had hij al mensen gehoord die werden genezen, werden bevrijd enzovoorts. Maar nu wilde hij het brengen naar zichzelf. Het is ook misschien met u die aan het luisteren bent, die zegt van, ja, is het echt dat God mij wilt helpen? Is het echt dat hij mij kan helpen? Ik hoor deze getuigenis van deze jonge man. U hoort de getuigenis van gisteren, van deze dagen. En misschien zegt u van, is het echt dat ik geholpen kan worden? Wilt hij mij echt vrijmaken? Ja, en soms wanneer wij het vaak hebben geprobeerd of vaak het geloof wilden gebruiken en wij geen resultaat hebben gezien, dan brengt het deze onzekerheid. Maar wij mogen ons niet toelaten niks te doen, wetende dat er een oplossing bestaat. Dus deze jonge man, deze meneer, kwam tot hem, knielde voor hem neer en zeide, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus, Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. U ziet dat dit iets heel moois is, omdat Jezus wilt u helpen. Jezus wilt u genezen. Hij wilt u vrijmaken. Hij wilt u blijdschap brengen in uw binnenste. Hij wil het. Misschien zegt die persoon, maar wilt God mij helpen? Ja, hij wil het. En hij is u aan het roepen, zodat u vrij kan zijn. Hij is u, mevrouw, aan het roepen, zodat u weer goed kan slapen. Hij is u aan het roepen, meneer, zodat u dat die boosheid sneller zou kunnen overwinnen. Die negativiteit, dat probleem zou kunnen overwinnen. Dus zoals Jezus zei tegen hem, nu zegt hij ook tegen u, ja, ik wil het. Hij wil het. Maar nu gaat het niet om als hij het wil, ja of nee. Want nu weten wij dat Jezus wil. Nu gaat het om de stap die wij nemen om tot hem te komen. En als u nog niet deze stap hebt genomen, dan wil ik u uitnodigen om deze stap samen met ons te doen, te nemen en te zeggen van, Heere, ik ga ook mijn deel doen. Ik ga komen. Zoals Jezus was aan het zeggen. Hij kwam op de vrijdag. Hij kwam op de zondag om deze kracht te ontvangen. En morgen vrijdag gaan wij sterk bidden tegen alle problemen om 10 uur, 3 uur En om 19:30 waar we zullen bidden tegen alle problemen, alle negativiteit. Om u te verlichten, om u vrij te maken. En wilt u dat, dan bent u de juiste persoon dat aangeraakt kan worden. Alleen dient u precies te doen zoals deze man deed. U kwam tot Jezus. Kom tot hem en hij die wilt zal u vrijmaken en herstellen. Gelooft u dat? Dan zal ik u uitnodigen op morgen vrijdag om 19:50 of zondag. Maar zondag is voor deze innerlijke kracht. Hè. Voor u die heeft deze kracht nodig. Voor vrijdag is meer. Voor diegenen die willen bevrijding hebben. Die willen herstelling hebben. Pas al kan ik op beide dagen komen. U kunt zeker komen. Het is aan de Borneostraat nummer 40. Tegenover de STOK. Als u komt, heeft u ook een Javaplein. Daar kunt u uitstappen met bus 65, bus 22. Of de Muiderpoortstation en een klein beetje lopen. Of uitstappen bij de Zeeburgerdijk. Dat is de tramhalte van de Borneostraat. En daarna alleen 2 minuten lopen. En daarna kunt u binnenkomen. De deuren zullen openstaan voor u. Om u te helpen en u te bevrijden van die negativiteit. Goed, wij gaan ons voorbereiden voor het gebed. Bent u aan het luisteren en u zegt, pastoor, ik heb een gebed nodig. Ik wil dat God mijn dag zegent. Ik wil dat God deze dagen zal zegenen. Dan wij zullen hem vragen om u deze vrede en deze kracht en deze inzicht te geven. In Jezus naam. Goed, zijn jullie klaar daarvoor? Bereid u uw glas water op voor, want wij gaan nu bidden.
3: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader, samen met al onze luisteraars wil ik u vragen in uw naam, in de naam van Jezus, om deze mensen te komen helpen, vrijmaken. Zoals deze jonge man, of deze persoon hier in de Bijbel, mijn heren, die was vol van de melaatsheid. Die was vol met pijnen. En misschien had het zoveel keren geprobeerd om hersteld te worden. Overal geprobeerd, maar tot nu toe, mijn heer, geen succes. En de persoon, mijn heer, twijfelt zelfs als u de persoon wilt helpen. Ja of nee. Wegens die twijfels, wegens die onzekerheid. Maar heer, ik wil u vragen. Laat diegenen die hier zijn, die luisteren, die willen, die durven te geloven. Durven te geloven dat u ook hun leven zal aanraken. Hun familie, hun gezin. Diegenen die geloven, mijn Heer, dat u alles kan herstellen. Want, mijn Heer, wat mooi is, u kijkt niet naar wat we hebben gedaan of als wij het waard zijn. Nee, mijn Heer, u staat klaar voor iedereen. Maakt niet uit hoeveel keren deze persoon de mis is ingegaan. U staat om deze persoon te helpen. En dat is wat ik u wil vragen. Help deze persoon. Versterk deze persoon. Richt hem of haar op. En breng de zegen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Wees ondersteund. Uw leven. En hij zegent u. En richt u op. Heere, zegen ook het water. Zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water. Uw macht zal herstellen. Uw macht zal oprichten. Misschien zelfs iets op het huid. Vader, misschien zelfs iets, mijn Heer, in het binnenste, waar dan ook. Raak aan en doe het onmogelijke. En breng vrede. Breng kracht en herstelling. Wees hersteld. Uw water is ook gezegend en geheiligd. Zodat we niet zo drinken, nieuw leven zal komen. In Jezus' naam. En als u daarin gelooft, drink van het water, want het is gezegend door Gods macht. Drink met geloof.

Heel goed, mijn vriend en vriendin. Heb het geloof dat God hij u aanraakt, heeft aangeraakt en dat hij u zal ondersteunen. Morgen, vrijdag, zullen wij dan dit speciaal gebed opzeggen voor de bevrijding. Bevrijding tegen alle angst, negativiteit de totale herstelling door het geloof, zoals Jason in zijn getuigenis heeft uitgelegd. En zondag, waar wij ook God zullen zoeken, maar voor deze eerste kracht van hem, van de nieuwe week. Hem vragen voor deze kracht. Aanstaande zondag om 10:00 's morgens. Goed, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Wij zijn gevestigd aan de Borneostraat nummer 40. Voor meer informatie kunt u ook kijken naar onze website ukga.nl. En al om te laten weten dat binnenkort zullen wij, en volgende week gaan we daar meer over praten, zullen wij hebben een nieuwe vestiging. Aan het eind van de maand juli zullen wij een nieuwe vestiging hebben in Amsterdam-West. Maar daarna zult u precies het adres ook horen, zodat u die woont in het Westen, dat u ook zou kunnen gaan en God daar zou kunnen zoeken. Ja, maar binnenkort hoor u het adres, maar het is mogelijk om hersteld te worden. En niet alleen maar aan de Borneostraat nummer 40, maar ook binnenkort aan het eind van deze maand in Amsterdam-West. En daarna zal ik u het adres geven. Dus blijf zeker luisteren deze komende dagen, want wij zullen daar meer over praten. Voor meer informatie kunt u ook een bericht sturen naar 06-8290-6638. 06-8290-6638. Dan kunt u een bericht sturen en wij zullen dan klaarstaan om u te helpen. Is goed? Nou, dat God u zegen. Morgen zullen we weer hier terug zijn na het nieuws van 7:00 's morgens. En ik weet zeker dat God u zal zegenen en helpen en hij u een gezegende dag zal geven. Ik wens u een hele gezegende dag. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk en God zegent u.

0: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
1: Oké, beste luisteraars, tijdens een bijeenkomst in No Limit ontmoet ik een lieftallige dame en ze gaat vertellen wie ze is en waarmee ze bezig is.
2: Mijn naam is Sandra Velten. Op Centrum Eiland Eiburg, daar zijn 27 straatnamen vernoemd naar verzetstrijders. Ik verzorg daar de wandeling. We lopen samen met mensen die graag willen weten wat de straatnamen, naar wie ze zijn vernoemd. Dan loop ik door 9 straten en ik vertel over de verzetstrijders en de martelaren. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. En aan het eind krijgt iedereen een kaart mee, zodat hij daarna zelfs ook nog een keer alleen de route kan bewandelen.
1: Wat een prachtig initiatief. Wiens idee is dat? En hoe komen ze erop om die straten te benoemen naar verzetstrijders en martelaars?
2: In 2019 heeft Femke Halsema, onze burgemeester van Amsterdam, die heeft toen verteld dat er 27 straten vernoemd zouden worden naar verzetstrijders en martelaren tijdens de slavernij en ook daarna. Ik kan wel een paar straatnamen opnoemen. We lopen langs de Virginiastraat, Kwasibastraat, Trimurtistraat, dat is vernoemd naar een verzetstrijder uit Indonesië. Maar ook Doedel doen we aan. Daar vertel ik ook wat over Doedel. Even kijken wie nog meer. Batimura bedoel ik. Verzetstrijder ook in Indonesië, de Molukken. Is even kijken wie nog meer. Anton de Kom. Tula. En Papa Koenders. Even kijken wie nog meer. Merdeka-gracht. Dit jaar doe ik er 9. Ja. We zijn vorig jaar begonnen. Dit jaar doe ik er 9. Nog niet alle straten zijn bestraat. Dus we kunnen nog niet door alle straten heen lopen. Mm-hmm. Maar volgend jaar doen we weer 9. En het jaar daarop doen we de rest.
1: Oké, voor de luisteraars die dit horen en misschien willen meedoen of meer informatie willen hebben, waar kunnen ze terecht?
2: Ja. Informatie kunt u vinden op hallocentrumeiland.nl. Daar kunt u de data zien wanneer de wandelingen zijn. En zaterdag 4 juli om 1 uur is er weer een wandeling. En we beginnen bij Gebouw Vrijheid. Dat is op de hoek van de Virginiastraat en de Van Gamerenstraat.
1: Oké. En als er mensen zijn die misschien in contact met u willen komen, is dat mogelijk?
2: Ja, zeker. U kunt dus kijken op Hallo Centrum Eiland. Daar kunt u zich opgeven. En als u niet in de gelegenheid bent om u op te geven, kom dan even voor 1 uur en u kunt gerust meelopen.
1: Prachtig. Heel veel succes. En het is een mooi verhaal die we zeer zeker gaan uitzenden een paar keer, zodat mensen gaan kijken naar wat er in Eiburg gebeurt.
2: Ja, overigens, zaterdag is niet de laatste wandeling. In september hebben we weer een serie.
1: Oké. Succes met het mooie project.
2: Dag.
1: Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers. Bij de verdere uitwerking en afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van Consul-Generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van hem onder leiding van Consul-Generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid

om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Pavilion, via e-mail info@patrickscatering.nl en het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van consul-generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

Dames en heren, geachte Stone Futu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledere heer Max Sordam, met de wil van de Almachtige 100 jaar. Maximiliaan Ignatius Sordam, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijke cadeau schenken. Hierbij doen wij aan u als trouwe Martluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart Formaat. Grand Tagie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

Dames en heren, geachte Stonvoetoe, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grand Annie.

0: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM, Flying on Trusted Wings.
0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers. Bij de verdere uitwerking en afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van Consul-Generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van Jurgen Rijman, die de presentatie en opening van het paviljoen zal verzorgen. Met het Surinaamse Business and Innovation Paviljoen wordt een duurzame platform gecreëerd waarop ondernemerschap, innovatie, toerisme en internationale samenwerking samenkomen. Het initiatief onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Paviljoen, via e-mail info@patrickscatering.nl en het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van Consul-Generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

Vrijheid begint bij jezelf durvend zijn. In liefdevolle herinnering aan Nelson Carrillo. Geboren op 30 maart 1953. Overleden op 4 juli 2026. Met diep verdriet delen wij met u de gelegenheid om afscheid te nemen van Nelson Carrillo. En wel op zondag 12 juli en maandag 13 juli bent u van harte welkom om tussen 3 en 6 uur afscheid te nemen in het atelier van Nelson Carrillo aan de Tuinstraat 142. Op dinsdag 14 juli om 10 uur wordt Nelson vanuit het atelier begeleid naar zijn laatste rustplaats, waar hij in besloten kring wordt gecremeerd. Nelson was een zeer gerespecteerde kunstenaar die met zijn werk verhalen vertelde over vrijheid, identiteit, rechtvaardigheid en verbinding. Zijn atelier was niet alleen de plek waar zijn ideeën en sculpturen tot leven kwamen, maar ook een plek waar de buurt samenkwam, gesprekken ontstonden en mensen elkaar ontmoeten. Het is daarom onze wens om deze bijzondere plek en zijn artistieke nalatenschap te behouden, zodat zijn werk ook toekomstige generaties kan blijven inspireren. Daarom zijn wij een crowdfundingactie gestart. Iedere bijdrage, groot of klein, helpt ons zijn atelier, kunstwerken en nalatenschap te beschermen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van gofundme.com. Directie en medewerkers van Mart condoleren de nabestaanden van Nelson Carrillo en wensen hun heel veel sterkte toe.

Dames en heren, geachte Stomvoetu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledere heer Max Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. Maximiliaan Ignatius Sordam, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijke cadeau schenken. Hierbij doen wij aan u als trouwe Martluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart Formaat. Grand Annie.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemorgen, luisteraars. U bent verbonden met Radio Mart. En we gaan zo dadelijk starten met het programma Dat Ramio aan Action Sani. Verzorgd door dokter Greb, huisarts hier in Nederland. Mart is te beluisteren op Caribbean FM Salto. En in de ether op 107.9. En op www.radiomart.nl. Voor vragen kunt u naar telefoonnummer bellen 020-471-4291. Ik ben Lloyd Williams, ik verzorg de techniek voor dokter Greb. We gaan aanstonds wachten op de verbinding met de dokter. Moment alsjeblieft.

0: wederom een goedemorgen, luisteraars. U bent beland in het programma Datramia Actie Onsani, verzorgd door dokter Greb, huisarts in Nederland. We hebben dokter Greb aan de lijn. Goedemorgen, dok.
1: Ja, goedemorgen, Lord. Goedemorgen, luisteraars. Ik hoop dat ik goed te horen en goed te verstaan ben. En dit is weer Datramia Actie Onsani, twee wekelijks spreken van Radio Mart. Het is natuurlijk uw programma, dus als u vragen hebt, medische vragen, dan kunt u die altijd stellen. Het telefoonnummer is 020-471-4291. En het is wel een zonovergoten zaterdag, maar dat denk dat nu de meeste mensen zich opmaken om lekker op vakantie te gaan. Maar dan voor de mensen die en niet op vakantie gaan, gaan we dus beginnen met Datramiwa Aksiwasan. Waar we het vandaag over gaan hebben, is twee weken geleden belde een luisteraar, trouwe luisteraar, over wat is myelitis transversa. En ik heb toen kort iets gezegd, maar het lijkt me goed om daar vandaag de nodige aandacht aan te besteden. Laat me zeggen, het heeft verschillende termen. Hè? Dus je kan praten over transversale myelitis. En het is een zeldzame neurologische aandoening. En transversaal, dat betekent dat die ontsteking in de horizontaal, hè, in de ruggenmerg zit. En myelitis is niets anders dan een ontsteking in het ruggenmerg. En het ruggenmerg, dat zit in onze rug, hè, en dan heb je dus de wervels die beschermen het ruggenmerg. En het ruggenmerg, dat is eigenlijk waar alle zenuwverbindingen zitten. En ik hoor een echo. Ik weet niet of het een technische storing is, maar ik hoor constant een echo.
0: We horen geen echo, dok.
1: Oh, ik wel. Oké, nu niet meer. Ja. Dus die ontsteking, die zit natuurlijk in die transversaal. Hè, wat ik zei, dat is dus horizontaal over het gehele ruggenmerg uitgestrekt. En dus die ruggenmerg is ontstoken. En je kan je voorstellen, daar zitten alle zenuwverbindingen. Ja, dus als je arm wil bewegen, dan gaat er een signaal naar je hersenen. En alle zaken, die beweging is een vrij complexe handeling. Staan er niet bij stil, je pakt even een pen en je gaat iets opschrijven. Maar dat gebeurt allemaal, die informatie wordt allemaal aangestuurd door onze ruggenmerg. Als daar een ontsteking zit, en dat kun je informatie wordt allemaal aangestuurd door onze ruggenmerg. Als daar een ontsteking zit, en dat kun je natuurlijk weten dat het bewegen van je armen, het bewegen van je benen, je kan gevoelloosheid krijgen,

noch, zeg maar, processen, wat we noemen autonome zenuwstelsel, dat gaat ook via het ruggenmerg. Dat betekent bloeddruk, ademhaling, alles. Dus het is een hele, dat ruggenmerg is eigenlijk een vrij essentieel onderdeel van ons lichaam. We staan er meestal niet bij stil totdat er problemen ontstaan. Dan krijg je dat. En dus die myelitis transversa, dat is nogmaals, het is een zeldzame, zeer zeldzame neurologische aandoening. En net wat ik zeg, het uitzicht in zwakte van armen, benen, kan gevoelloosheid krijgen. Je kan moeilijk, omdat dus die hele, alle informatie die nodig is om te kunnen bewegen, die loopt via de ruggenmerg. En dan vraagt u zich af van, maar hoe komt het dat iemand of dat je dit krijgt? Het lastige is dat we eigenlijk niet zo goed weten waardoor het ontstaat. Hè? Dus men dat mensen van patiënt dit heeft, dan gaan we natuurlijk zoeken van wat zijn de oorzaken en hoe kun je erachter komen. Wat mogelijk daartoe heeft geleid. En bij de myelitis transversa, daar weten we de exacte oorzaak niet. Vaak onbekend. Er zijn wel wat we noemen, het wordt vaak geassocieerd toch met een, wat we noemen, auto-immuunziekte of auto-immuunreacties. En auto-immuun, dat betekent dat ons immuunsysteem het ruggenmerg, de ruggenmergcellen aanvallen. En dan krijg je daar een soort heftige reactie in. Dus het is een soort oorlog die ontstaat in ons lichaam. En dan zie je dus dat de ruggenmergcellen, dat het lichaam, ons immuunsysteem, dat als lichaamsvreemd. En dan krijg je dus daar een reactie van. En we hebben nog meer ziektebeelden die vallen onder auto-immuunziektebeelden. Die zaken als reuma, reumatoïde artritis, sarcoïdose. Hebben we ook een paar keer behandeld met u. En dat zijn dus, een soort oorlog krijg je in het lichaam. Maar we zien ook dat virussen, bacteriën, dingen als de ziekte van Lyme, hè, dat is dus wordt overgebracht door een tekenbeet. En dat kan dus ook dat soort dingen, tuberculose, maar ook een bepaalde geslachtsziekte zoals syfilis kan dat soort zaken veroorzaken. Waarbij bij die myelitis transversa zie je dus ook neurologische aandoeningen. Dus zaken als wat we noemen multiple sclerose, maar daar kom ik later op terug. Of een, dat is ook zo'n ziektebeeld die geassocieerd is hiermee. Of je kan dus een ontsteking, een neuromyelitis optica, dus dat betekent die oogzenuwontsteking, die kan dat ook veroorzaken. En we hebben ook een aantal casussen gezien na mensen die dus tijdens COVID AstraZeneca-injecties hebben gehad. Of die Janssen, van Johnson & Johnson. Dus dat waren vaccins. En we hebben het ook een aantal casussen gezien in die periode. Maar dan ontstaat het meestal gelijk, hè? Niet na een paar jaar. Dus, dus dat zijn allemaal taken die een rol kunnen spelen. En

wat je ziet, net wat ik zei, wat je ziet is dus dat uit die, als je dus gaat kijken in het ruggenmerg bij transversale myelitis of myelitis transversa, dan zie je dus dat er eiwit hoge dosis immuuneiwit specifiek zit in dat ruggenmergvocht. En ja, dat is mogelijk dus die reactie die plaatsvindt. Dus kortom, het is een ontsteking, een inflammatoire aandoening van het ruggenmerg. En de precieze oorzaak, dat moet nog, dat is vaak onbekend, hè. We praten over idiopathisch, het is vaak onbekend. En het is dus soms een dat bij mensen met multiple sclerose of een neuromyelitis optica, dus die oogzenuwontsteking, dat het in verband daarmee kan staan. Dus alleen het lastige is, doordat het zo zeldzaam is, weet je dus niet precies hoe of wat. Want bij de ene casus is het het een, en bij het ander vind je vaak geen oorzaak. Maar als je dus even inzoekt op de klachten, hè, dus mensen ontwikkelen ja, toch snel progressieve rugpijn, gevoelloosheid, tintelingen in de benen, in de romp, soms ook in de armen. Je kan zwakte hebben in de benen, in de armen. En je kan natuurlijk ook, wat ik aangaf, problemen krijgen met de blaas, ook de darmen. En sommige mensen kunnen dus ook koorts krijgen. En die koorts vloeit voort uit het feit dat dat er zo'n heftige reactie, hè, zo'n auto-immuunziektebeeld zich aan het voltrekken is, waardoor men koorts kan ontwikkelen. Ja, hoe kom je erachter, hè, wat om de diagnose te stellen en welke mogelijke handvaten hebben we om een goede diagnose te stellen? Ik heb het zelf nog nooit gezien. Ik had wel één patiënt die dit heeft doorgemaakt. Maar dat is echt, ik dacht iets van 15 jaar geleden. Maar dat was ook net iets anders. Maar het was een patiënt waar ik naartoe ging. En het was een periode van griep heerste. En hij had koorts en griep en al dat soort dingen. Maar hij had ook uitval, hè? Krachtverlies, arme benen. En ik begreep het niet zo goed. Dus ja, de neuroloog gebeld. En die heeft hem dus opgenomen. En ja, allerlei onderzoeken gedaan. En die bleek dus een soortgelijk beeld te hebben. Dus ja, wat je ziet is ja, met name krachtverlies, tintelingen over de armen, de benen, pijn in de rug natuurlijk. En bij het neurologisch onderzoek zal natuurlijk het een en ander naar voren komen. Maar vaak als huisarts, ja, ik heb geen MRI in mijn spreekkamer. Dus het kan van alles zijn. Het kan waar je aan denkt. Je denkt aan, ja, is het geen hernia? Is het geen absces ergens? Ontsteking? Dus ja, belangrijk is dat je mensen serieus moet nemen. En de presentatie is best wel heftig. Omdat vrij snel gebeurt, hè? Vrij snel mensen toenemende klachten.
bloedonderzoek. En bij bloedonderzoek zal natuurlijk de nodige ontstekingswaarde verhoogd zijn. Ja, de bezinking zal verhoogd zijn. En doordat iemand heel ernstig ziek is, gaat natuurlijk, denk ik, je stuurt iemand in voor de neuroloog. Maar die zal zeker ook zo'n collega internist erbij halen, onderzoeken doen. En met name ook een MRI. Ja, dus dat is een bepaalde scan. En daar zal je natuurlijk die MRI van de hersenen en een MRI van de ruggenmerg van de, maken. En dan zul je dus zien op zo'n MRI dat als je dus kijkt horizontaal, dat over de totale lengte van de ruggenmerg, dat er zie je wat we noemen demyelinisatie. Dus je ziet dus dat de zenuwbegeleiding in het ruggenmerg verminderd is. En je ziet dus bepaalde afwijkingen. En zo kun je dus erachter komen van oké, de ontsteking, het ruggenmerg is ontstoken. En nou, dan moet je dan natuurlijk aanvullend ook nog wat vocht, hè. Dus meestal doet men ook een ruggenprik. En uit het ruggenmerg kun je dus wat vocht aftappen. En daar kan je dus die verhoogde witte bloedcellen en eiwitten zien, wat ik noem. Omdat dat normaal niet, natuurlijk hoort er ook onder witte bloedcellen en eiwitten. Maar bij zo'n heftige ontsteking van die ruggenmerg zullen dus die eiwitten behoorlijk verhoogd zijn. En dat schuurt een beetje natuurlijk. Dat kan ook passen bij multiple sclerose. Want daar vind je dus ook dit soort beelden. Maar de neuroloog kan dan verder onderzoek doen of gaat verder onderzoek doen om te kijken van wat is het precies. En dat wordt verder onderzocht, hè? Dat vocht wordt verder onderzocht in de in het laboratorium. En dan kan men verder kijken, precies onderzoeken wat het precies is. Daarnaast wordt gekeken natuurlijk naar behandeling. En de behandeling is vaak moeilijk, omdat er, net wat ik al zei, het is een vrij zeldzaam ziektebeeld. Dus men gaat kijken wat we noemen naar case studies, hè? Dus soortgelijke casussen, hoe het behandeld is. En omdat je dus niet heel veel mensen hebt met dit ziektebeeld. Hè. Normaal kun je wat we noemen kun je gerandomiseerde onderzoeken opzoeken naar behandelingen. Maar in deze, dit is een hele zeldzaam ziektebeeld, gaat men kijken naar wat voor soort casussen hebben zich in Nederland voorgedaan en hoe zijn die behandeld. Omdat het om toch, dus je moet eerst proberen de oorzaak precies in kaart te brengen. Maar in zijn algemeenheid zegt men, hè, dat je een hoge dosis, wat we noemen methylprednisolon, geeft. En die prednisolon is wat we noemen een corticosteroïde, een ontstekingsremmer. En dat gaat dus de ontsteking tegen. Maar natuurlijk, als het gaat om een bij wijze van spreken, de ziekte van Lyme, dan kan je wel die hoge dosis methylprednisolon geven. Maar daarnaast moet je ook die bacterie behandelen. Dus zo ga je heel specifiek kijken van zijn er nog andere zaken die dit veroorzaakt hebben. En dan moeten die natuurlijk ook aangepakt worden. Maar dit is meer in zijn algemeenheid dat men zo'n
die methylprednisolon toedient om als eerste behandeling. En dat wordt vaak gedurende 5 tot 7 dagen gegeven en dan weer afgebouwd. En het doel van zo'n behandeling is om zwelling, hè, omdat als bij zo'n reactie, bij zo'n ontsteking, zie je dus dat het ruggenmerg kan gaan zwellen, hè, en geïrriteerd raken. En daarmee, met de behandeling van methylprednisolon, kan je dus dat verminderen. Maar er zijn natuurlijk ook bijwerkingen van zo'n hoge dosis corticosteroïden. En op korte termijn, ja, kan het zou kunnen leiden tot, als mensen geen suikerziekte hebben, zou het kunnen leiden dat die bloedglucosewaardes wat gaat stijgen. Maar ja, je bent in het ziekenhuis, dus men kan het goed monitoren. Je ziet soms ook dat er wat we noemen zouten minder kunnen worden. Dus dan praat je over de zouten, die zijn natrium, chloride en kalium. Die kunnen een klein beetje, vooral het kalium kan wat lager gaan worden. Door die hoge dosis, de prednisolon, kunnen mensen ook, het slapen kan wat moeilijker worden. Mensen kunnen wat stemmingswisselingen krijgen. Dat ze juist wat verhoogd prikkelbaar zijn, wat angstig, wat kunnen gaan huilen. En je kan dus ook gewichtstoename krijgen. En natuurlijk ook rode wangen. En wat we noemen, je ziet dus dat in een korte periode krijg je dat meestal niet. Maar je kan dus ook een vetophoping in de nek krijgen. Dat noemen we echt een gezwollen gezicht. Hè. Dat zijn allemaal mogelijke bijwerkingen die je kan krijgen. Sommige mensen zeggen, ja, ik heb ook last van een metaalachtige smaak. Als je het langer gaat gebruiken, maar dat weet men in het ziekenhuis, dan geeft men ook meestal, je kan botontkalking krijgen. Dus daar geeft men ook middelen daarvoor. Je kan wat hartleven gaan worden, huidveranderingen. Dus er zijn ook een aantal bijwerkingen die kunnen optreden. Een andere strategie die men kan toepassen bij die behandeling van myelitis transversa is wat we noemen het proces van plasmaferese. En dat betekent dat het bloed, je sluit iemand aan op een machine en doordat het bloed via een machine gezuiverd wordt, dan kunnen de wat we noemen de antilichamen kunnen dan uit het bloed gefilterd worden. Waardoor de activiteit van ons immuunsysteem, eigenlijk verminder je dat. Dus je plaatst iemand sluit iemand aan op een machine, zo een 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

Dames en heren, geachte Stonfutu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar, Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

0: that they listen.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Dames en heren, geachte Stonvoetoe, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Martluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grand Annie. Beste Martluisteraars, Stonvoetoe, vertrouwelingen, donateurs en ambassadeurs. We leven in een andere tijd. In plaats van Martbloemen, sieraden, kunstwerken of cadeaubonnen is dit het rechtstreekse rekeningnummer van de bijna 100-jarige Maximiliaan Ignatius, bij u meer bekend als Max Sordam. NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Ik herhaal, NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Dank u wel.
1: Bericht van overlijden. De heer John Henry Frans Sloten. De Heer is mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God is mijn rots, bij hem schuil ik. Psalm 18, vers 3. Met grote verslagenheid maken wij bekend dat van ons op donderdag 25 juni 2026 is heengegaan onze lieve man, vader en grootvader. De heer John Henry Frans Sloten, meer bekend als Peu. Geboren op 10 april 1952 te Paramaribo en overleden op 25 juni in Rotterdam. U bent van harte welkom om afscheid te nemen van John op vrijdag 3 juli aanstaande van 2 tot 3 uur in het uitvaartcentrum Dela de Boezem. Boezem Singel 35. 3034 EC de Rotterdam. Daarna vertrekt de stoet naar het crematorium Sint Laurentius aan de Nieuwe Krooswijkseweg 123 in Rotterdam, alwaar de crematie om 16:45 zal plaatsvinden. Namens de diep bedroefde familie, mevrouw de weduwe Ivy Sloten Toluut, de kinderen Revalino en kinderen Guillermo, Luciano en Jacinta. Broers, zussen.
0: Vrijheid begint bij jezelf durvend zijn. In liefdevolle herinnering aan Nelson Carrillo. Geboren op 30 maart 1953. Overleden op 4 juli 2026. Met diep verdriet delen wij met u de gelegenheid om afscheid te nemen van Nelson Carrillo. En wel op zondag 12 juli en maandag 13 juli bent u van harte welkom om tussen 3 en 6 uur afscheid te nemen in het atelier van Nelson Carrillo aan de Tuinstraat 142. Op dinsdag 14 juli om 10 uur wordt Nelson vanuit het atelier begeleid naar zijn laatste rustplaats, waar hij in besloten kring wordt gecremeerd. Nelson was een zeer gerespecteerde kunstenaar die met zijn werk verhalen vertelde over vrijheid, identiteit, rechtvaardigheid en verbinding. Zijn atelier was niet alleen de plek waar zijn ideeën en sculpturen tot leven kwamen, maar ook een plek waar de buurt samenkwam, gesprekken ontstonden en mensen elkaar ontmoeten. Het is daarom onze wens om deze bijzondere plek en zijn artistieke nalatenschap te behouden, zodat zijn werk ook toekomstige generaties kan blijven inspireren. Daarom zijn wij een crowdfundingactie gestart. Iedere bijdrage, groot of klein, helpt ons zijn atelier, kunstwerken en nalatenschap te beschermen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van gofundme.com. Directie en medewerkers van Mart condoleren de nabestaanden van Nelson Carrillo en wensen hun heel veel sterkte toe.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Zie wat, kijk een beetje, je moet dwars door dat kind kijken wat het kind jou wil vertellen. En dat is mooi om te zien, je leert ze, je begeleidt ze, je geeft ze dingen mee. Bijvoorbeeld hoe je meedoet, waarom je mee wil doen, hoe het is om met de koto om te gaan, hoe je aankleedt. Wat de lagen zijn van de koto. Je leert de meisjes dat. En echt waar, je ziet het kind een beetje groeien in de koto. Je ziet het gewoon. En dus is een fractie van zeg maar 7 à 8 minuten zie je een kleine bigisma. Een groeien in het klein meisje die vieren fluit en die speelt, die rent, die druk is. Maar het moment dat je dan bezig bent met de meiden, dan gebeurt er wat. En dat heeft mij altijd getriggerd, geïnspireerd en Dat vond ik fijn. Ik heb het bij mijn dochter mogen ervaren. Ik heb het bij nichtjes mogen ervaren. Die ook toen een aantal jaren geleden hebben meegedaan. Ja, het is heel mooi. Het is voor een paar maanden geleden. Die heeft ze toen ook nog iets gedaan. Voor de moederdag in, bij mevrouw Hunzel in mevrouw Graciela Hunzel in Jazzcafé in in het Amsterdamse Poort, ook weer uitgelegd hoe het was met en wat de koto inhoudt. Het was mooi, het was prachtig. En het blijft ook steeds weer, hè? Want ieder klein meisje heeft een andere charme, een andere mooiheid, een andere bloei en groei van de koto, die zo belangrijk is. En dat is eigenlijk Little Miss Kwaku. De koto is eigenlijk de inspiratie van Little Miss Kwaku altijd geweest. En daaromheen heb je dan dus de koto is het tussengedeelte en dat is die bam, die wow factor. Die twee andere, de talenten, ja, de talenten verronden en de, ja, zeg maar het gedeelte galen. Dat zijn gewoon bijgekomen, maar het gaat om de koto bij Little Miss Kwaku. En dat blijft mevrouw Overman steeds naar voren brengen. En dat vind ik mooi. En de meiden ook, de kinderen ook. Want het is iets dat doorgetrokken wordt. Hè? Het heeft zijtak. Het heeft een bloedlijn dat stroomt. Het is heel mooi, Glenn. Trouwens, ik mag het ook zeggen, dat weet jij ook. Je bent ambassadeur, zoals je dat altijd zegt, van Little Miss Kwaku. En dat vinden we fijn. We vinden het goed dat als man dat je jezelf daar ook mee hebt genomen in het gebeuren van Little Miss Kwaku. En we zijn daar heel blij mee. Dat je dat graag...
4: Ik ben ook trots op de kinderen. Ik vind het belangrijk ook dat kinderen zich op een bepaalde manier ontwikkelen. En het gaat ook vaak om het zelfbeeld, wat is ons cultureel erfgoed en hoe wordt dat uitgedragen. En als jongeren al op vroege leeftijd beseffen wie ze zijn en dat ze mogen zijn wie ze zijn, dan heb je dus heel sterke kinderen die zich verder ook heel goed kunnen ontwikkelen hier in dit land. Dus dat is ook een reden waarom ik dit ondersteun. Maar wat gaat er gebeuren de komende tijd? Want we hebben Kwaku Festival en jullie zijn bezig met voorbereidingen.
3: Mevrouw Overman, die hadden we gisteren nog een gesprek erover. Houdt het eigenlijk niet op, hè, dat Little Miss Kwakkel. Het blijft doorgaan. Dat zeg ik net, het heeft verschillende zijwegen. Zij heeft bijvoorbeeld aanstaande zaterdag 11 juli in Bontekraai. Is er een. Het blijkt dat ze dus elke zaterdag ook daar is. Ook met meiden, meisjes dan, laten we het zo zeggen. Die zich ook misschien eventueel kunnen opgeven. Die nog hebben na misschien dit en van horen zeggen. Kunnen ze zich nog opgeven? Het is de 1 augustus. 2026, dus over een maand, zeg maar. Een paar weken eigenlijk nog. Komt het weer terug. Je weet zelf, vorig jaar hebben we het ook even klein gedaan. Om even het weer terug te brengen. En dit jaar hebben ze mevrouw Overman benaderd. Om te zeggen van, oké, we gaan weer. U mag weer. Met uw hele team weer op het Kwaku Festival verschijnen met Little Miss. Want je weet, Glenn, dit bracht een prachtigheid, een mooiheid in Kwaku, bij Kwaku. Als een Little Miss in Kwaku was, dan was het bomrosje daar. Het was gewoon groot. Het was geweldig. We werden zelf, de brandweer die moest er zelf van toepas komen van niemand kan echt meer in de tent. En ik hoop dat dit weer mag gaan gebeuren, want dit is gewoon, dit is eigenlijk ook een kind van Kwaku, hè? Dit de Little Miss. Het is, je ziet gewoon de kinderen groeien en bloeien die dag. En ze doet het dus 11 juli. Aanstaande zaterdag is er een beetje een presentatie van alvast de meisjes. Die mag je dan alvast kennis mee maken. Je mag kijken of het je nichtje is, je vriendinnetje, je buurmeisje, wie het ook is. Als je dat zo graag wil meemaken of wil zien, wie alvast een voorproefje. Een beetje een touch krijg je van kijken wie de meiden zijn. Ze zullen misschien een paar dingetjes doen en zijn er misschien kleine meisjes, misschien een nichtje of een buurmeisje, zoals ik al zei. Iedereen is van harte welkom om te kijken van, kan mijn kind het? Er zijn soms zoveel kleine meiden die zoveel talent hebben. En de leeftijdsgroep hebben we even voor Overman nu een beetje opgekrikt. Dat is van 8 tot 12 jaar. En puur omdat je dan ook lekkerder, vind ik zelf persoonlijk, de kinderen die zijn ook veel verder. Een beetje in een groei. Je kan ze een beetje meer sturen, omdat het dan kort dag is. Hè? Dan heb je meer contact met de kinderen. Dan wanneer je ze iets meer naar voren haalt. Bijvoorbeeld 6, 7 jaar. Dan heb je misschien de ene die pakt dingen sneller op, maar de andere misschien niet. Dus dan heb je misschien iets meer tijd. En ik denk dat het dan volgend jaar, medio januari, februari, zal de groei beter beginnen om zeg maar de meisjes van 6, 7 jaar de kans te geven. Maar dit jaar is het van 8 tot 12 jaar.
4: Oké, dat is jammer, maar ik begrijp, organisatorisch is het ook niet, misschien, zijn jullie niet zo, hebben jullie niet de capaciteit om jongere kinderen echt te begeleiden? Dus ik kan me voorstellen dat met 8 jaar de kinderen de dingen sneller oppakken. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het geweldig vond wanneer ik kinderen van 5 jaar, 6 jaar zag lopen, zelfbewust, trots op wie ze zijn. Want hoe jonger je begint natuurlijk, hoe beter het is voor de kinderen als het gaat om vorming. Dus ik hoop voor jullie dat de organisatie zich kan herpakken. Ik zie ook trouwens hoor, bij die Little Miss Kwaku, wanneer kleine kinderen of kinderen van de leeftijd 4, 5 jaar komen kijken met de ouders, hoe geïnteresseerd en trots ze zijn om te zien hoe andere kinderen die op ze lijken zich laten zien op het podium.
3: Ja, dus zeker. Ik huilen. Ja, maar ik wil ook, weet je wel?
4: Ja.
3: Dat is, er gebeurt gewoon heel veel. En oh, misschien voor jou als moeder ook, dat je, weet je, al maakt niet uit, je zit daar en het brengt je terug naar je jeugd. Het geeft je, het zet je aan het denken van, oh, weet je, oh ja, vroeger misschien wel ook zo, misschien had ik het ook zo kunnen doen. Oh, zie, ik heb het ook gewild. Dan gaat dat kind in jou spelen. Ja. Weet je wel, je krijgt memories, je gaat terug in jouw verleden. Ik zeg altijd, ja, we worden niet kind, maar er gebeurt wel heel veel in het koppie, zeg maar. En het brengt je wel weer terug naar je verleden als je daar zit als moeder, als oma. En dan zie je gewoon de ontwikkeling. Je ziet een stukje van jezelf. Weet je wel? Tenminste, ik praat vanuit mezelf. En ik denk dat het ook bij velen zo kan zijn. Dat je gewoon een stukje terug van jezelf ziet. Van, wauw, toen ik jonger was, had ik het graag gewild. Maar ja, wegens omstandigheden of ik durfde niet. Weet je, en geef dat trigger, dat stukje wat dat met je doet, wat er naar boven komt, geef het ook mee. Als je een kleindochter hebt, geef het mee. Ja. Geef het mee, dan doet het je ook wat. Dan lijkt het, tenminste althans voor mij, toen mijn dochter ooit ook mee heeft gedaan, heeft ook toen de misverkiezing gewonnen in 2005. Dat heeft mij zoveel goed gedaan. Het leek alsof ik daar stond. Alsof ik het gewonnen had toen. Het was heel fijn. Het is heel mooi om een stukje, voor mijn gevoel, kon ik dat stukje voor mezelf afsluiten. En het was zo mooi.
4: Mooi.
3: Het was zo fijn. Ja, mooi. Het heeft me heel veel gedaan. En, ja.
4: Oké, Gracia, want ik heb natuurlijk andere verplichtingen. Dus ik ben blij dat ik met jou toch even bij de mensen in herinnering kan brengen dat Little Miss Kwaku eraan komt en dat ook iets is wat belangrijk is voor de kinderen als het gaat om ons cultureel erfgoed. Dank je wel dat je dit gesprek wilde hebben met me. En is er nog iets, is er nog een oproep die je wil plaatsen? Of is er nog iets wat je wil melden aan onze luisteraars?
3: Ja, ik sowieso. Je weet het, dat alles gaat met de sponsoring en crowdfunding, zeggen we. Dus het kan ook gezegd worden. Maar het gaat om de stichting Wikonawang. Dat is de stichtingnaam van mevrouw Overman. En zijn er misschien donaties? Ik ga je weer vragen, dat doe ik gewoon random nu, om misschien even over 2 weken, om even weer of misschien dat ik jezelf de flyer geef, dat of eerder zelfs hoor, dat je misschien met alle informatie, mocht het zijn dat iemand zegt van nou, ik wil toch wat doen, ik wil een kleine bijdrage storten voor de
4: weet stichting. Je wat handig zou zijn, Gras? Als je het rekeningnummer hebt en de naam van de organisatie goed gespeeld, als je dat naar me appt, dan kan ik dat bekendmaken gewoon hier op de radio. En laten we hopen dat er mensen zijn die de organisatie graag willen steunen, dan komt het goed.
3: Steunen, ja.
4: Ja?
3: Zeker. Want dit gaat alleen maar, mevrouw Rinja doet dit puur met haar van haarzelf. Hè? Dus okay. We hebben nog geen mensen die haar daarin steunen. Dus okay. Ik hoop bij deze dat het wel gaat gebeuren. En dat we een mooie dag zullen hebben die dag. Samen met ons.
4: Oké, okay. Wat ik ga doen. Ik ben een van de mensen die vandaag nog, als je het rekeningnummer stuurt. Dan doe ik een bescheiden donatie. Dan begin ik alvast.
3: Absoluut. Alle beters helpen, je weet
4: Oké, dat komt goed.
3: Ja?
4: Is goed. Okay. Hey, succes met de voorbereidingen.
3: Dank je wel.
4: En groetjes aan mevrouw. Groetjes aan mevrouw Overman.
3: Ja, dank je wel. Ik heb er gezegd, dus ik denk dat ze ook aan het luisteren is.
4: Dag mevrouw Overman. Ja? Succes met alles.
3: Dank je wel.
4: Oké, bye bye.
3: Dank je wel.
4: Oké,
3: dat was...
4: Dat was Gracia mevrouw Pengel en die is ook een van de mensen actief als het gaat om de jongeren of de kinderen begeleiden. Als het gaat om Little Miss Kwaku en u hoort het. Ze beginnen dit jaar met kinderen van 8 jaar omdat ze niet misschien genoeg capaciteit hebben om jongere kinderen voor te bereiden op dat wat er komen zal op het Kwaku Festival. Laten we hopen dat de organisatie zich weer versterkt en dat ook de jonge kinderen meegenomen kunnen worden in dit evenement. Wij gaan luisteren naar muziek en dan gaan wij bellen met een hele, hele, leuke, sympathieke, een leuke man. We gaan bellen met een man naar mijn hart. Een man, lang is op deze aardbodem. De nodige dingen heeft bijgedragen, ook als het gaat om die Surinaamse gemeenschap. En hij is er. Hij is er nog steeds. We gaan even naar wat muziek en dan gaan we bellen met deze man. Kijk, als ik hier muziek heb. Wait.

0: Goedemorgen, goedemorgen, zeggen wij dan. Even kijken als we deze belangrijke man in de uitzending kunnen zetten. Het is een hele goede morgen, meneer Max Sordam.
1: Ja. Goedemorgen, Glenn.
0: Hoe gaat het met u, meneer Sordam?
1: Nou, ik maak het redelijk goed. Goede gezondheid. Alleen ben ik een beetje minder goed ter been.
0: Oké.
1: Maar voor de rest mag ik niet mopperen.
0: Ik hoor het.
1: Ik mag nog een heel stukje mee. Met jullie genieten van de lieve dingen en de leuke dingen dat het leven ons te bieden heeft. Ja, zeker.
0: Ja, ik vond het nodig om jou te bellen, Max. Ik vond het nodig om jou even te bellen.
1: Ja, zeker.
0: Bij de vooravond van jouw jaardag.
1: Oh ja.
0: Want jij wordt zondag aanstaande, word je dus 100 jaar.
1: Ja, dat klopt.
0: Je bent al een eeuw op deze aardbodem.
1: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Velen kunnen je dat niet nadoen.
1: Nee. Nee, maar je moet ook begrijpen, als je kersen aansteekt, hè, even groot, branden ze niet allemaal gelijk uit.
0: Dat klopt. Dat klopt ook helemaal. Maar Max, ik ben toch benieuwd, want ik heb toch een paar vragen aan jou.
1: Aha.
0: Ik heb toch een paar vragen, want je bent ook een van de programmamakers bij ons nog steeds.
1: Ja, zeker.
0: Je hebt op vele manieren heb je toch een bijdrage geleverd als het gaat om dat wat wij als Surinamers, waarmee wij als Surinamers bezig zijn in deze maatschappij. En we hebben toch hier in dit land vele dingen van ons mogen verankeren hier in deze Nederlandse maatschappij.
1: Ja, dat is inderdaad zo.
0: En jij hebt daartoe bijgedragen. Kijken naar processen waarvan jij zegt van ik heb daar mijn bijdrage aan geleverd. Is er iets specifieks waarvan je zegt van dit is mijn bijdrage, dit vond ik belangrijk en ik ben tevreden met het verloop. En ik ben ook tevreden met zeg maar het resultaat die ik heb mogen boeken als het gaat om mijn inzet.
1: Ja, nou, in de eerste plaats. In de eerste plaats moet ik jou, Glenn Fredrie, als ik terugblik, dankzeggen.
0: Je maakt me verlegen hoor, maar.
1: Sandra.
0: Gaat het, Max?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, ik luister naar je.
1: In de radio. Ja, zeker. Kijk, laat me het zo stellen. Het aantal jaren terug, hè, meer dan 40 jaren terug, ben jij, Glenn Fredrie, degene geweest die mij heeft geïnterviewd bij Radio Markt. Radio Markt is een multiculturele zender. En dat sprak mij direct aan toen Norman mij vroeg om deel te nemen, mee te werken bij Radio Markt. En nu, zoveel jaren terug, het multiculturele karakter, dat jij degene bent die mij aangetrokken om deelnemer te worden en uit te dragen dat wij allemaal mensen zijn. We zijn allemaal mensen. En de soort doet er net toe. De kleur doet er net toe. Principieel, doordat wij allemaal mensen zijn, met onze menselijke eigenschappen en hoedanigheden, moeten we elkaar respecteren. En Marx heeft daar een hele grote bijdrage aan geleverd. Want als ik terugblik, nu, zoveel jaren geleden, dan moet ik zeggen dat het resultaat heel positief is. Omdat wij elkaar met onze eigenschappen en hoedanigheden als mens moeten respecteren en waarderen. We moeten iedereen laten in zijn of haar waarde. Doe je ding. Dat is helemaal niet erg. Zonder dat je een ander schade toebrengt. Of zonder dat je een ander, laat ik zeggen, beledigt. Blijf positief. En als je positief bent en jezelf uitdraagt met de kennis en de deskundigheid en de ervaring dat je hebt, als je dat allemaal met elkaar deelt, dan zijn we op de goede weg. De kennis en de deskundigheid en de ervaring dat je hebt,

0: bij heb kunnen dragen aan het aspect van wij zijn allemaal mensen.
1: Weet je, Max? Max, ik ken jou heel lang nu. Ik ken jou heel lang en een van de kwaliteiten van jou, die ik ook bewonder en die ik ook koester, is dat jij in die jarenlange relatie die we hebben kunnen opbouwen, heb ik kunnen merken dat jij altijd, zonder dat je het doorhebt, of misschien is het bewust, maar dat jij in staat bent om mensen te laten in hun waarde, hun gevoel van eigenwaarde, dat respecteer je. En dat draag je ook toe bij om in elk geval mensen te versterken in datgene waarmee ze bezig zijn. Ben je bewust dat je dat ook, dat je daartoe hebt bijgedragen bij velen?
0: Ja, zeker.
1: Oké. Okay.
0: Ik kreeg wat mij zo verwonderde en zo verwonderd heeft, dat naar gelang, ik uitdraag. Het is bewust, en je mag het ook zeggen onbewust. Het zit gewoon in, denk ik, de karaktereigenschap die ik mij in de loop der jaren heb kunnen weten te verwerven. En dat is mede aanleiding geweest dat mensen heel, ja, hetgeen ik uitdraag heeft een educatief karakter. En behalve een educatief karakter, ook een informatief karakter. Hoe je met elkaar om kunt gaan en elkaar in de waarde laten.
1: Okay.
0: Met het behouden van je eigen persoonlijkheid. En dat vind ik geweldig. Dat zou de heen, en ik moet zeggen, als ik terugblik, Glenn, dat het mij vrijwel goed gelukt is. Want de achterban, de reacties die ik nu na zoveel jaren krijg, is zo groot dat ik weet me geen raad.
1: Ja. Nee,
0: Ik heb zelfs in het buitenland dit wat ik nu uitdraag en heb uitgedragen, dat karakter om elkaar in de waarde te laten. Ik heb dat in Italië gedaan. En je mag mij geloven, ik was zeer ontroerd, zeer ingenomen dat men in Italië, de Universiteit van Italië, dat men bij een spreekbeurt van mij van anderhalve uur dit onderwerp van het multiculturele en natuurlijk het uitdragen van onze Surinamers, van het Surinamers zijn. En dat aanleiding is geweest dat ik daar een waard heb ontvangen en tot ere doctoraat aan die Universiteit van Italië ben benoemd. Mm. Ik was zeer ontroerd en had dat helemaal niet verwacht.
1: Okay. Ik ben toch nieuwsgierig. Ik moet het gesprek even toch vlot trekken, omdat we kijken naar de tijd en we hebben geen haast, maar soms wil ik zoveel halen uit gesprekken. Jij hebt een Surinaams woordenboek.
0: Ja, zeker.
1: Op de markt gebracht. Die heb jij zelf geschreven. Jij bent de auteur daarvan.
0: Ja,
1: was dat ook iets, zodat je in elk geval, als het gaat om jouw eigen culturele identiteit, om daarin

0: iets te bevestigen. Was dat de bedoeling? Had je die behoefte, Max?
1: Ja, zeker. Het was zo, Glenn. Ik was toen de tijd werkzaam bij het gevangeniswezen. En ik was de enige Surinamer daar. En ik kwam tot de ontdekking dat de fricties, de problemen die ontstonden binnen het gevangeniswezen tussen de blanke bewaarder en de Surinamers en de Antillianen, dat het verschil en de onnodige problemen die ontstonden doordat men elkaar minder goed verstond. En toen heb ik het, ik was zo'n beetje de rotor, de vertaler, om inzichtelijk te maken de achtergronden van elkaars culturen.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor er meer begrip ontstond.
0: Mooi.
1: Zodoende heb ik het voorstel gedaan aan het ministerie of aan mijn directeur en die weer aan het ministerie om een woordenboek te schrijven over de Surinaamse taal.
0: En eigenlijk
1: dat werd goedgekeurd en het ministerie heeft het volledig betaald dat alle bewaarders, alle personeel, 4000 waren dat, zo een leerboekje in handen zouden krijgen om de Surinaamse taal te leren.
0: Ja, eigenlijk heb je een verbindende rol gehad.
1: Ja, zeker.
0: Max, even nog dit, hè. Want je wordt zondag 100 jaar.
1: Ja.
0: En een van de dingen die we vaker meemaken, ook de afgelopen tijd, de afgelopen maand, juni was slavernijmaand. En wat er gebeurt is dat er veel mensen zeggen, ja, dat verleden is zo'n lang verleden. Waarom blijven we daarop hameren, dat slavernijverleden? Maar als ik aan jou denk, je wordt 100, dan waren jouw ouders en jouw grootouders, die hebben enigszins daarmee te maken gehad. Hoe kijk jij naar de uitspraken, het is zo'n lang verleden?
1: Nou, ik vind persoonlijk dat wat in het verleden gebeurd is, kun je niet terugdraaien. Dat is sowieso een feit. Maar wel is het zo dat je eruit geleerd hebt hoe het eigenlijk niet moet. En dat wij thans in de gelegenheid zijn om te voorkomen dat het weer gebeurt. Het is heel triest geweest wat er gebeurd is met onze voorouders. Mijn overgrootvader was de eerste. Zijn ouders waren uit de slavernij. En hij was als kleinjongen nog een, ook in de slavernijtijd. Hij werd opgevoed door blanke mensen, witte mensen. En hij werd in de gelegenheid gesteld om te leren, naar school te gaan. En hij was de eerste zwarte onderwijzer in het binnenland van Suriname in die tijd. En mijn vader, die heeft zijn voetsporen gevolgd en die is ook onderwijzer geworden. En die is wiskundeleraar geworden. Maar mijn vader, die heeft natuurlijk van zijn vader het een en ander overgenomen. En mijn grootvader ook uit die slavernij, door om de anderen zijn bewustwording aan te werken, om je te zwepen. Je weet, mijn overgrootvader heeft mijn vader flink gezweept als hij iets niet goed of deed. En mijn vader die heeft dat ook gedaan met mij. Want toen als ik ondeugend was, werd ik gewoon gesweept hoor, met koord. Zoals in die tijd. En hij dacht, of zij dachten, dat je daardoor, dat het goed was om dat te doen en daardoor op het goede pad gebracht wordt. Maar ik Max Jordan. Heb mijn kinderen nooit één ding, één keer geslagen. Ik heb ze met woorden duidelijk gemaakt wat ze mogen doen en wat ze niet kunnen doen. Nooit heb ik ze geslagen. En ik heb gezien dat je met verbaal, als je dat doet, dat je meer resultaten bereikt dan met de sweep. En ik vind dat in mijn familie, en mijn voorouder, de sweep, maar zij wisten dat niet natuurlijk, dus ik neem ze niet kwalijk. Toen de tijd vond ik het niet leuk, toen ik pak slaag kreeg van mijn vader. Hè, hij heeft mij echt met koorts stimslagen gegeven hoor. En zo ben ik opgevoed. Maar zelf heb ik dat nooit met mijn kinderen gedaan. En ik heb uitgelegd waarom dingen kunnen en waarom dingen niet kunnen. En maar dat hebben mijn voorouders niet gedaan. En ik zie dat het resultaten heeft geboekt. Want al mijn kinderen, allemaal, ik heb er 13 in totaal, die zijn, hebben het goed in maatschappelijk gebracht. En hebben veel bereikt.
0: Hoeveel kinderen heb je in de max?
1: 13.
0: Wauw.
1: Met drie vrouwen.
0: Hoeveel met hoeveel vrouwen?
1: Drie vrouwen.
0: Drie vrouwen, je hebt niet stilgezeten.
1: Maar ik ben met ze getrouwd hoor.
0: Oké, maar je hebt niet stilgezeten, Max.
1: Nee.
0: Max, ik wil toch weten, want je bent ook maatschappelijk zeer betrokken.
1: Ja.
0: Als het gaat om dat wat je wil voor onze mensen hier in dit land. Ik weet dat als het gaat om dat gevoel van gelijkwaardigheid,
1: ja,
0: rechtvaardigheid,
1: zeker.
0: Dat jij je in hebt gezet om te zorgen dat wij ook, dat wat wij bijdragen, dat zichtbaar werd. Is het jou gelukt om ons, de mensen van Surinaamse komaf, om ons te helpen positioneren hier in deze maatschappij? Heb je het gevoel dat jouw bijdrage daartoe enigszins heeft geleid?
1: Ja, als ik feedback krijg vanuit de samenleving, en dat zijn er talloze, zowel persoonlijk, zowel op de feedback via de computer, zowel via de pers, dan mag ik tevreden terugblikken. Als ik mensen zoals Gerda Haperton, mevrouw Verrier, dokter Schrep, Ernst Schrep, en Owen Venlo noem, noem maar zoveel mensen die mij feedback geven en die mij als het ware erebetoon toekennen. Als ik ze allemaal ongeveer hetzelfde hoor zeggen, dat zij heel veel geleerd hebben uit de predikaten die ik te berde heb gebracht, zowel via de radio als persoonlijk of in groepsverband of bij grote bijeenkomsten waar ik word uitgenodigd om inzichtelijk te maken, inzicht te geven over de achtergronden van de Surinamer zijn. Het Surinamer zijn is voor mij heel belangrijk. Iedereen is in Suriname geboren, die in Suriname geboren is voor mij, Max Jordan, een Surinamer.
0: Mm-hmm.
1: Ongeacht de herkomst van zijn voorouders. Zijn of haar voorouders.
0: Ja.
1: Je bent Surinamer als je Surinamer geboren bent.
0: Ja.
1: En doordat jij je ouders van elders vandaan komen, ben je gelieerd aan de plek waar je ouders vandaan komen.
0: Ja.
1: Zelfs ben je Surinamer.
0: Okay.
1: En Gerda van mij bijvoorbeeld is een kind van mij, Ze is in Utrecht geboren. Voor mij is ze Utrechtenaar, voor haar ook. Maar ze voelt zich, doordat ze cultureel is opgevoed als Surinamer, zowel in materiële zin als in geestelijke zin, dan voelt zij zich als persoon Gerda Sordam.
0: Okay.
1: En dat ze in Nederland geboren is, ja, dat zegt haar meteen. Natuurlijk heeft ze de Nederlandse culturele eigenschappen tot zich genomen. Maar wij thuis, mijn ouders en ik, Marita en ik, die hebben geprobeerd en om bij te dragen om het Surinamer zijn bij haar duidelijk te maken.
0: Okay.
1: Ze is nooit in Suriname, ja, ze is in Suriname geweest, ja, met vakantie.
0: Ja.
1: En daar heeft ze gezien dat de culturele gedragspatronen anders zijn,
0: okay,
1: dan in Nederland.
0: Ja.
1: En
0: Max,
1: de waardering.
0: Max,
1: dus daarom zeg ik,
0: ja,
1: iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn en zichzelf te blijven.
0: Okay. Max,
1: je bent wie je bent.
0: Max,
1: je moet bewust...
0: De tijd noopt ons om
1: ja,
0: zeg maar, dit, zeg maar, dat gesprek met jou te gaan beëindigen. Maar voordat we dat doen, je wordt 100 jaar zondag. En ik wil jou dus heel erg bedanken voor de bijdrage die jij geleverd hebt. Niet alleen bij Radio Maart, maar in bredere zin.
1: Ja,
0: want ik ken,
1: ja,
0: je, ik ken je ook van SSA... Ik ken
1: ja,
0: je ook
1: zeker, zeker,
0: vanuit verschillende maatschappelijke activiteiten waar je hebt bijgedragen als het gaat om bewustwording en versterking van de instituten die we nu hebben als
1: ja,
0: Surinaamse
1: zeker,
0: gemeenschap. Dus ik
1: zeker,
0: dank je hiervoor en we eren jouw bijdrage. We eren jou ook voor dat wat je hebt bijgedragen. En
1: dank
0: zondag...
1: Je.
0: Zondag dat we Mignangayu. Zondag dat we Mignangayu, want 100 jaar is 100 jaar.
1: Ja,
0: en ik ben zeer erkentelijk dat ik jou ook heb mogen leren kennen. En dat we ook, zeg maar, die vriendschap die er is, dat we die ook koesteren. En ja, je bent een man naar mijn hart. Dus,
1: dank je wel, Glenn. En ik ben wederzijds je erg dankbaar dat ik door jou de gelegenheid heb gekregen om uit te dragen wat positief is in het belang van het Surinamer zijn.
0: Sociologie.
1: Ik ben een merg en been een Surinamer. Ik ben een wereldburger, maar ik ben een Surinamer.
0: Oké, dan.
1: Merg en been.
0: Helder en duidelijk. Grantanje, Max. Grantanje, grantanje. Dank je wel,
1: ja,
0: dank je wel.
1: Dank je wel.
0: En zondag spreken we elkaar.
1: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Oké, okay. Aboem. Oké, oké. Dat was Max Sordam. Zondag wordt hij.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. In het eerste halfjaar zijn een kleine 3700 personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen teruggevonden, waarvan 406 in het buitenland. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

Dames en heren, geachte Stonvoetu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krabjes op 06840 47885 of 0652 696 6322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Boottochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Etjes Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxa lazy, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard sommerboottocht. Orga, de Gentleman Party Service.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Amazing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: Beste marktluisteraars, Stoomvoetoe, vertrouwelingen, donateurs en ambassadeurs. We leven in een andere tijd. In plaats van marktbloemen, sieraden, kunstwerken of cadeaubonnen, is dit het rechtstreekse rekeningnummer van de bijna 100-jarige Maximiliaan Ignatius, bij u meer bekend als Max Sordam. ML 81 ABNA 04 09 98 66 74. Ik herhaal, ML 81 ABNA 04 09 98 6674. Dank u wel.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellig tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dames en heren, geachte Stonvoetu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Martluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grantani.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Media.
1: Luisteraars, welkom bij het tweede gedeelte van het programma Tijd voor de Waarheid. En zoals eerder beloofd, in het eerste uur hebben wij gesproken met een van de medewerkers of een van de vrijwilligers van het Little Miss Kwaku. En ik heb beloofd dat ik het rekeningnummer bekend ga maken aan u voor de mensen die dit willen ondersteunen. Regiobank en het IBAN-nummer is NL 78 RB, dus NL 75 RB, en het nummer is 06. Oh, sorry, mijn excuses. Mijn neerboom horen de laatste tijd. Hè? Dus het is RBRB 0850091012. Ten name van Grootfaam RC, Stichting Wie Kong. Dus wie is W-I-K-O-N-N-A-W-A-N. Wie Kong Nawang. Stichting Wie Kong Nawang. Nou, ik hoop dat u dat wil ondersteunen. Zodat de organisatie Little Miss Kwaku door kan gaan met dat wat ze doen voor onze kinderen. Als het gaat om het versterken van hun culturele identiteit. En ook natuurlijk dat kinderen zich mogen ontplooien op basis van dat wat ze zijn. Het gaat ook om het versterken van hun zelfbewustzijn. Dat is dus wat Wiko Nawang precies doet met de activiteit Little Miss Kwaku. Nou, wij hebben voor 1 juli heb ik gesproken met een niemand anders dan Vincent, ondernemer Vincent Biekman. Goedemorgen Vincent, hoe gaat het met jou?
2: Ja, gaat heel goed. Ik mag er weer zijn.
1: Je mag er weer zijn, ja. Omdat ik vond het best wel interessant. Mm-hmm. Om met jou te zijn op het Museumplein. En daar hebben we dus samen gewerkt.
2: Ja.
1: Ik was daar ook omdat ik zelf ook wat moest leiden, een dialoog. En dat ging over zelfbeeld en doorwerking en zelfbeeld. En het was best wel een succesvolle...
2: Zeker, en interessant.
1: Interessant, ja. Trouwens, hoe heb je gekeken en geluisterd naar die discussie over zelfbeeld?
2: Ik heb niet alles gevolgd, zeg ik eerlijk. Er kwam heel veel aandacht na de uitzending vanuit jou. Dus, hey, ik had jou gehoord en geluisterd bij Glenn. Maar het is inderdaad, het is mooi om te zien hoe de meningen verschillend zijn inderdaad als het gaat om zelfbeeld. En ook al zijn we daar vanuit Kitty Kotti, vanuit die verbinding, maar toch zie je wel dat er, wat ik zeg, verschillende meningen zijn.
1: Ja, en de meningen die op dat moment, zeg maar, worden gelanceerd, wat zijn de dingen die jou aanspreken?
2: Geef me even 5 minuten.
1: Die vraag had je niet verwacht.
2: Nee, nog niet.
1: Zo zit ik in elkaar.
2: Ja, nee, heel goed. Ik begin gelijk te scheten.
1: Nee, kijk, voor mij was het heel interessant om met de mensen in gesprek te gaan.
2: Ja.
1: Een van de dingen die ik belangrijk vond, was dat iemand die had het over er moeten zwarte scholen komen.
2: Ja.
1: En je ziet dat de meningen daarover verdeeld waren. En witte Nederlanders,
2: ja,
1: die hadden zoiets van, nee, waarom zou je een zwarte school moeten hebben?
2: Ja.
1: En de vraag die vanuit zeg maar het panel kwam, bij twee van de panelleden was van, maar wacht even, dat vraag je niet wanneer Joden hun scholen hebben.
2: Ja.
1: Of dat vraag je ook niet wanneer moslims hun scholen hebben.
2: Ja.
1: Waarom heb je moeite met wanneer het om een zwarte school gaat?
2: Ja.
1: Weet je, dus het was best wel een heftige,
2: ja,
1: een heftige discussie. En ja, ik moest het leiden,
2: ja,
1: het debat. En dat heb ik dus gedaan. En ik probeerde natuurlijk objectief te blijven. Ja. Maar mijn voorkeur gaat ook uit naar het belang van onze mensen.
2: Ja.
1: En ik vind dat we ook onze eigen dingen mogen doen. Maar ik heb een beller, ik zeg goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Maar uw radio staat aan. En dat is heel storend.
0: Ja, sorry. Ik spreek met mevrouw Nora. Ik wil even vragen, want jullie zeggen zo snel die ABN-nummers zo snel. En jullie moeten ook rekening houden met oudere mensen en zieke mensen.
1: Oh, u bedoelt wat ik daarnet heb opgenoemd?
0: Nee, van die meneer die 100 jaar wordt, meneer Sordam.
1: Wat is er met hem?
0: Dat nummer, dat ABN-nummer van meneer Sordam's 100ste jaardag.
1: Oh.
0: Als hij dat weer nog een keertje kan herhalen, maar heel langzaam.
1: Oké, ik moet u heel eerlijk zeggen, ik ben niet bekend met dat nummer.
0: Oh.
1: Maar ik ga mijn directeur vragen als hij dat voor me kan appen.
0: Ja.
1: En dan kan ik het bekendmaken.
0: Oké, dank
1: u wel. Oké, graag hoor. Dank u, mevrouw. Ja, sorry en Vincent, maar
2: geen probleem. Nou, wat ik mooi vind, omdat je met inderdaad die vraag stelt.
1: Mm-hmm.
2: Ik moet ook gewoon denken, omdat, kijk, ik heb een zoontje, hij is 5. Ik ben Surinaams, zijn moeder is Nederlands. En ik vind het wel belangrijk voor hem dat hij, de wereld met alle culturen omarmt, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik zou ook graag, ik persoonlijk zou hem wel graag op een gemengde school willen hebben, laat ik het even zo zeggen.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ja.
1: Okay.
2: En hij zit nu op een noem maar even een witte school. En ik merk ook wel dat ik heb wel eens tegen de directeur gesproken van, ja, het is ergens jammer, omdat de wereld is, meer dan wit alleen. Dus ik vind het belangrijk dat hij nog meer culturen. En natuurlijk kunnen mensen zeggen, ja, maar jij bent de vader, jij moet ook dat Surinaamse motiveren, ondersteunen. Dus dat doe ik ook zeker. Maar ik vind het nogmaals ook belangrijk dat hij ook de Marokkaanse cultuur ziet. De Turkse, het maakt eigenlijk niet uit. Zodat als hij ergens op de wereld gaat reizen, dat hij gewoon andere culturen omarmt.
1: Oké. Okay. Laten we kijken hoor. Ik heb een beller hier in deze uitzending. Nemen we bellers hoor. Dus ja. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen Glenn.
1: Meneer Creton, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen meneer Soekrana.
1: Nee, dit is Vincent. Vincent Biekman.
2: Meneer Biekman. Goedemorgen.
3: Oh, Biekman, oh ja.
1: Ja.
3: Ah, hier, no, ik ben over een notitie voor Sordam. Dat is heel leuk. Maar met opdracht, mijn bijdrage bij dat Cadino Sabi.
1: Oké, dankjewel meneer Creton. Dank je.
3: Ik heb dat mee portretteren, no?
1: Ja. Mooi toren, ja. Man. Mooi toren.
3: Ja, ja. Ja, dat na toen het morgen was van Bessiki.
1: Ja, maar vijf gangen je meneer Creton.
3: Ik ga.
1: Mibriti weer eens tegen.
3: Mijn portrettering.
1: Oh, mooi man. Mooi, ja, mooi. Dus kan de zoon de onpotapotretja zijn, maar.
3: Ja. En voor eeuwiging.
1: Oké, grantanje man. Grantanje. Mooi, Tori. Dankjewel meneer Creton. Dat ik bij ons praat, Tori, zanga uno.
3: Ja,
1: Max Sordam die wordt zondag 100 jaar.
2: Ja.
1: En maatschappelijk heeft hij ook grote bijdrage geleverd. En meneer Creton heeft hem vereeuwigd. Meneer Creton is schilder.
2: Ja.
1: En heeft een portret van hem geschilderd.
2: Mooi.
1: Dus dankjewel meneer Creton. En een mooi biggie bijdrage, man. Goedemorgen, met u heb ik het genoegen.
4: Goedemorgen, Glenn.
1: Goedemorgen, Ilse. Welkom.
0: Dankjewel.
1: Is dat toch iemand dat gaan aan Vincent?
0: Nee hoor. Nee, ik praat met iedereen. Oh.
2: Ja, ik wou zeggen, ja, ik voer hem al buiten gesloten. Maar het is oké. Okay. Nee.
0: Ja, ik weet je ook niet uit.
1: Nee. Maar we gaan luisteren naar je.
0: Zeker. Ook over dat van dat museum. Hè. Als wij de kennis hebben, in dit land, iedereen mag een school oprichten. En zeker naar zijn eigen ideologie of religie. Als wij dat vinden op onze eigen spirituele overtuiging. Ja toch? Want die subsidies zijn er. Ja. Die mensen hebben hun scholen, maar ze worden door de staat gesubsidieerd. Ik heb het op dingen gezien. Netwerk, Nieuwsuur. En die witte vrouw die daar zat vanuit de overheid. Die zei, we geven die mensen miljoenen. Dus even ongeveer een begin is klein. Want die systemen zijn er al. Bijvoorbeeld Sabi Route Schoro. Er zijn ook jongeren in de Belmer, jong meisje. Die heeft de eigen school gestart en ze wordt ook gestuurd door een Hollandse vrouw. Dus waarom niet? En als zijn onze kinderen op wat voor scholen dan ook. Jij moet betrokken zijn bij dat kind. Want als in dit kind met andere culturen, op een of andere manier weten ze onze kinderen, weet je, een beetje te benadelen in hun cijfers. Dus jij als ouders moet betrokken zijn en opletten. Maar we hoeven die andere culturen ook niet erbij te betrekken. Zij hun ding, wij onze ding. En werk je samen. Het gaat erom dat je je werk naar eer en geweten doet. Weet je wel? Maar dit was toen racistisch. Ik hoorde eerlijk nu, attend die zin af, de jaren zei komen. We doen het voor onze kinderen. Want men weet het mooi te spelen, maar puntje bij paaltje vormen ze een groep tegenover ons. Weet je, op ons score zo maar kooi kom. Wil je niet komen, je wil op anderen. Het staat je vrij, dat is een democratie. We verplichten niemand.
1: Oké, okay. Else, ik wilde je toch wat vragen. Nou, je bent eenmaal aan de telefoon, want die vraag die ga ik straks ook stellen aan Vincent. Eigenlijk, ik kijk naar dat wat er gebeurd is. Nadat die donkere jongens hun penalties hebben gemist voor Oranje. Hebben ze een bepaalde bejegening gehad. Een racistische bejegening. En ik vraag me af, als wij kijken als zwarte gemeenschap, stel je was een van die jongens, hun moeder of zuster, wat zou je ze adviseren? Hoe gaan we hiermee om?
0: Het is heel moeilijk, hè, individueel. We moeten ze blijven poweren, achter ze staan. Weet je wel, maar dit laat ook zien, hoe zeg men dat, verbrand niet uit schepen achter je. Blijf bij jezelf, dan naar je cultuur. Want dit werpt, men zegt, de feiten op de neus. Weet je wel, hetzelfde wat die meneer net zegt over die school. Jij moet alert zijn, want dit laat hun gedrag zien. Dat racisme, weet je, dat in die mensen zit. Uitzonderingen daar gelaten. Want een grote groep van ze doen het. Kijk die mevrouw in Paraguay, wat ze tegen Mappie zegt. Die Franse jongen. En is ook een groep die ook uitgemoord is door de witte man. Ja. Die Spaans sprekende vrouw, toch? Ja, zomaar die jongen uit voor aap en ja. Hij is een kolonisaat. En al dat soort denigrerende, racistische uiten. Terwijl ze is ook niet wit. Snap je wat ik bedoel? Dus de Ayuru door alle den groepen die ze in Bondru tegenover UNO. En daarom weer fit. En UNO misschien, we moeten niet bang zijn om voor onszelf op te komen. Want dat doen die anderen ook. En daar horen we niemand, ook onze en ook onze eigen mensen. En aan de andere kant kan je die mensen van ons ook niet kwalijk nemen. Want dat racisme wat ze met ons hebben gedaan. En men is daarna niet op teruggekomen. Ook de kerk niet. Dus we zullen aan deze dingen moeten blijven werken. En die jongens blijven poweren.
1: Maar een vraagje. Het is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Wat moeten ze blijven uitkomen voor Oranje? Wat zou je ze adviseren?
0: Ik ben blij met die vraag, Glenn. Het zijn ook Nederlanders.
2: Ja.
0: Het probleem met Dona den Boy. Het Dona a racisme, a etnische racisme. Zat de wetman die is abina na den trauma. Ook toen, net niet bij Lisswans aan het voeren, maar ook aan Boy. Ook toen hij praatte krom. Ook die jongens hebben het recht. Ze zijn hier geboren. Weet je, ze komen uit Surinaamse onderdoors, maar soms kennen ze Suriname niet. En Sernaam toesrefi, ik doe bepaalde samen. Om brokken samen dat die jongens in Suriname zich optrekken aan deze jongens. Je kan van elkaar leren. Dus daarna ook toe op een probleem. Zij hebben dat rechtje als ze hier willen uitkomen voor Nederland. Het zijn Surinamers. Om zorgen en zo. Nog eens maar voor. We hebben een Nederlandse paspoort, maar het is ons niet cadeau gegeven. Om leren ons maar de standaard. De jongeren van ons ook al bij hier geboren.
4: Want je bent hier geboren door je ouders die paspoort al had. Maar wij hebben onze paspoort niet cadeau gekregen. En een maand in de wet maar Wiki op Zanderij en ze gingen paspoorten uitdelen. Onze voorouders hebben een hoge prijs voor betaald. En daarom is het ook de voor Amaron en de Fotomang zijn één zwarte, één geschiedenis met één boot gekomen. De ene is niet met een cruiseschip gekomen en lekker dansen erop. Nee, aan de kettingen. Vrede dingen hebben die mensen meegemaakt. Daar moet ook aan gewerkt
1: worden. Dus eigenlijk zeg je van ze moeten gewoon blijven spelen voor het Nederlands elftal.
4: Als ze willen voetballen, ja. Ja.
1: Oké.
4: Okay. Ze moeten, ja. Kijk, maar één ding nog, Glenn, hè. Die boy bijna laat zijn paspoort, hè. Onder onderscheid dat zo'n Sernang, hè. Sernang zonder of niet van politiek zijn, hè. Alert. Men probeert een soort kloof tussen ons hier en hen daar te creëren. Bijna die boy laat zijn paspoort. Toch? Er zitten mensen daar bij de SUD die helemaal geen kennis van voetbal hebben. Toch? Maar ze hebben geroken, hé. FIFA geeft geld, dus we moeten daar zijn. Maar behartig die belangen van die jongens goed. Bijna die boy laat zijn paspoort of van Toef de Lassingba.
1: Nee, maar eigenlijk wil ik specifiek kijken van je bent zwart, je speelt voor Oranje.
2: Ja.
1: Mm-hmm. En vervolgens zijn er mensen die jou bejegenen.
2: Precies.
1: Mm-hmm. Op een hele vieze, vuile, racistische manier. Wil je nog dat vertegenwoordigen?
2: Toevallig had ik vorige week met in de gym had ik een gesprek ook, hè, met twee matties van me. En die zeiden ook van, je merkt gewoon vandaag de dag, ja, dat inderdaad die spelers van in Nederland al die penalties hebben gemist. Ja, dat ze ook gaan merken, of die nieuwe generatie is aan het merken van, hey, weet je wat? Ik kan ook vanuit Suriname, kan ik gewoon mijn profcarrière voortzetten. Ik kan ook gewoon een stap maken zonder dit soort racisme. Want inderdaad, een week daarvoor was, even in dit geval, was het Summerfield, was de held. Ja? En een week later wordt hij uitgefloten. En het is zo typerend. Ik hoorde iets van Seedorf ook zeggen, hè, dat het al in de tijd van Seedorf was het al zover. Ja? En nu is het 20 jaar later. En het is nog steeds zo. Maar je ziet gewoon, ook bij bijvoorbeeld bij Marokko, dat je heel veel Marokkaanse spelers geen zin meer hebben om zich aan te melden bij Nederlands elftal, maar daadwerkelijk echt voor Marokko gaan, omdat daar ook de faciliteiten en dat soort dingen worden eigenlijk gestimuleerd om daadwerkelijk het Marokkaans of het Surinaams voetbal verder te helpen.
1: Ja, ja. Dus het is best wel lastig.
2: Ja.
1: Tenminste, ik praat ook met mensen, Ilse, die zoiets hebben van, mama, je denkt van, het is voor de eer.
2: Ja, precies.
1: Toch? Je gaat dit land een genoegen doen. En vervolgens gebeurt er iets en massaal, want het zijn niet een klein beetje mensen. Ja. Word je massaal neergehaald als te zijn, je bent een aap.
2: Ja.
1: Je bent een onmens.
4: Daarop zeggen, Glenn?
1: Ja.
4: Dat racisme zit bij die mensen en niet bij die jongens. En als de boy wanko uit Gisernang, de Assan dat moest regelen ook te doen. Want dan wordt het ook misschien van de wal naar de sloot.
1: Ja, maar ik wil even Suriname uitsluiten. Hè. Ik heb het alleen maar over het...
4: Het wordt uitgekaart, toch?
1: Ja, nee, alleen het gevoel van dat je voor een land uitkomt waarvan de mensen die in het land wonen, die het idee hebben dat zij Nederlanders zijn, dat ze je op deze manier bejegenen. Hoe moet je hiermee omgaan?
4: Die groep is gewoon racist. Het laat zien, enkele uitzonderingen daar gelaten. Dus Oenen is alert en ontzorgen boy. Deze man omleerde boy die dan kan naar blakke vrouw naar Oslo. Want nu worden ze met de feiten op hun neus gedrukt dat een grote groep van die mensen gewoon racistisch zijn. En nog één ding, die Koemans, ik weet niet of ze Koeman heeten.
2: Ja,
4: hoe heeten die twee broers, die tweeling?
2: Ja, Erwin en Ronald.
4: Ja, het zijn ook voetballers die ook toen met penalty.
2: Ja, precies.
4: Ja, ontzorg de ouders dat die toch de mensen dragen met ze nog steeds na. Nee, dat horen ze niet.
1: Okay.
4: Men beschermt ze toch, want ze kunnen zichzelf met die jongens, die witmaats, identificeren.
1: Oké. Okay. Abou Grantani en Ilse voor je bijdrage. Grantani.
2: Dank je wel.
1: Ik heb nog een andere beller. Ik zeg goedemorgen.
5: Goedemorgen, meneer Glenn en uw gast in de studio, Zomer.
1: Meneer Zomer, welkom.
5: Ik wilde even voortborduren op wat mevrouw Ilse net naar voren bracht. Inderdaad, kijk, de Marokkaanse broeders van ons, die hebben één grote voorsprong. En dat is dat ze door thuisfront, hè, goed worden gesteund, goede steun in de rug. zijn diaspora, maar thuisfront is steun de man volop. Wat bij ons ontbreekt, jammer genoeg. De koning heeft al gezegd, Alois Poude, une lasso nationaliteit. Dus hebben ze zoveel strepen voor op ons dat ze ook harder met hun vuist op tafel kunnen slaan. Je hebt gezien hoe ze onze jongens niet eens hebben gegund. Voor pre-gister aan toen, weet je. Daarom, aan één kant zeg ik ook, kan ik naar karma straf dit doen, ik moet uit dat WK. Zo heb ik het ingevuld hoor, want ze hebben anderen niet gegund. Maar de mokrobradafuno, die a thuisfront diaspora, de mannen diaspora, die steunt ze en dat missen wij nog steeds, hè, jammer genoeg.
2: Maar ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat we wel echt stappen maken. Daarom, die Mattie van me zei, 10 jaar geleden had je bij Suriprofs, had ze niet een shirt, bij wijze van spreken. Nu 10 jaar later, ja, we komen er. Weet je, er zijn faciliteiten, goede bekende profs, goede mensen op die positie. Dus misschien over 10 jaar later, ja, zijn we weer verder.
5: Ja, verandering gaat wel komen.
2: Daar zeker, dus 100%.
5: Gaat komen. Maar het gaat inderdaad veel te traag.
2: Ja.
5: Ook met het aanwerven van trainers. Zie dat ze onze jongens iedere keer overslaan. Je hebt Kluiven, je hebt Zeedorf, ja. Je hebt een paar andere. Maar iedere keer hadden ze een oude koe van stal. Die dan weer trainer wordt voor het Nederlands elftal, weet je. Dus zelfs daar zie je niet misgunnen, hè.
2: Ja.
5: Maar goed, net wat u zegt, we blijven hoop houden.
2: Sowieso, positief, altijd.
5: Ja. Hey, dankjewel.
1: Abou meneer Somers, dank u wel hè, voor uw bijdrage.
5: Okay.
1: Laat me kijken wie ik heb aan de andere kant. Ik zeg goedemorgen. Met wie heb ik het genoegen?
6: Hallo.
1: U bent in de uitzending? Oh, het is misgegaan. U was in de uitzending. U kunt altijd terugbellen. Dus eigenlijk, ik probeer te kijken naar dit wat er is gebeurd, Vincent.
2: Ja.
1: Niet alleen naar Suriname, maar hoe verwerk je dit als je speelt voor een land? En de mensen in het land, die maak je uit voor alles wat nog vies en vuil is. Ja. U bent in de uitzending, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo? Nee, dezegene die doet iets verkeerd. U doet iets verkeerd, sorry, u belt. Oh. En dan zet u geluidsinstallatie aan en dat gaat dus niet gaat niet werken aan heer Woko.
2: Kijk, ik denk dat het. Kijk, die jongens hebben natuurlijk. Ze hebben wat ervaring. Dus ze hebben ook mediatraining. Mm-hmm. Ze zien ook dingen. Ze zijn sowieso geen domme jongens. Hè? En, maar je moet, we hadden het een keer de vorige keer over mentale veerkracht. Hè? Mm-hmm. Je moet ook proberen rekening te houden dat niet iedereen is je vriend. Je hebt natuurlijk altijd jaloerse mensen om je heen. Ja? Als ik kijk naar Lekker Parkeren, Edmar en ik, Edvard Kotfried en ik, Vincent Biekman, twee Surinaamse jongens. Ja? Als je hoort af en toe wat ze op Facebook zeggen van hey, deze jongen, deze kunnen beter naar
1: hun land.
2: Ja.
1: We gaan het zo direct, gaan we dit bespreken, omdat ik het interessant vind wat je vertelt. Goed. Nou, ik weet niet wat er met de bellers gebeurt hoor, maar het gaat niet goed.
2: Staat in de rij.
1: Nee, maar het zijn nieuwe bellers denk ik, want ze weten nog niet hoe het werkt. Dat je moet bellen en dat je daarna via je telefoon gewoon moet luisteren.
2: Ja.
1: En dat je dus niet meer met je apparaat bezig moet zijn.
2: Oh.
1: Nee, maar weet je, kijk, dit gesprek waar we het over zouden hebben.
2: Ja.
1: Ik heb dit gesprek gehad de afgelopen dagen als het gaat om lekker parkeren.
2: Ja.
1: En toen heb ik sommige mensen gezegd dat we dat willen doen via die BOB-gedachte.
2: Ja.
1: Maar ik kom zo direct hierop terug. Goedemorgen, met u heb ik het genoegen.
6: Ja, hoort u mij niet?
1: Ik hoor u nu wel.
6: Aha, eindelijk.
1: Hai.
6: Ik ben zoveel keren, ik doe mijn radio uit en ik krijg verbinding met jullie, maar ik...
1: Nou, meneer Willy, no?
6: Ja, klopt.
1: Meneer Willy, ja, ervaren we nog. Zeg ik ook meer zeggen.
6: Die telefoon gaat bij jullie over. Ik heb verbinding met jullie. En dan hoor ik nog die telefoon bij jullie overgaan.
1: Maar ik ben blij dat u erdoor bent. Ik luister naar u.
6: Ja, kijk. Je hebt een aantal dingen aangehaald. Van bijvoorbeeld die Marokkanen of de Turken enzovoort. Die mensen hebben een motivatie. Van de ouders. Door de ouders hebben ze die motivatie gekregen. Maar wij die hier in Nederland zijn. Wij worden niet gemotiveerd door onze ouders. Wij, onze ouders zeggen van, kies maar zelf. Of een, kies maar voor Nederland, want dan je krijgt die erkenning. Maar die erkenning, uiteindelijk blijkt het, en het is al lang zo, dat als het nou Zeedorf is of Jaapstam, want Jaapstam heeft ook penalties geschopt, de boze hebben penalties geschopt, allemaal aan de missie. Van Jaapstam wordt er zelf die grap gemaakt, hij heeft een geschopt, de boze hebben penalties geschopt, allemaal aan de missie. Van Jaapstam wordt er zelf die grap gemaakt, hij heeft een op de tweede tribune heeft

0: ook tegen, want Suriname werkt er helemaal niet aan mee.
1: Oké. Dank u wel voor deze statement, meneer Willy Grantagny. Ja. Okay. En we gaan kijken als we daarop kunnen ingaan straks. U bent in de uitzending, een hele goede morgen.
2: Ja, een hele goede morgen. Ik wou toch even mijn zeggen hierover doen.
1: Ja, we luisteren naar je. Sankova, ga je gaan. Goedemorgen.
2: Ja, ik zou die jongens ontmoedigen om nog verder voor Nederland uit te komen. Mm-hmm. En juist aanmoedigen om voor hun land van herkomst, om daarvoor uit te komen. Maar ik snap waar de schoen wringt. Want wij hebben geen sterke positie, zowel hier in Nederland niet, als dat Suriname geen sterke positie heeft. Als je kijkt naar Marokko, wat ik begrepen heb, ze doen het behoorlijk goed. Hun economie en inrichting van het land. En die Marokkanen hier in Nederland, die hebben ook hun positie en hun aandeel. Ik zie in Utrecht dat ze behoorlijk vele ondernemingen hebben. En ik heb in mijn eigen beroepenveld gezien dat ze op decision makers posities zitten in het lab.
1: Ja.
2: Weet je? En dat draagt ook. En ze hebben natuurlijk een hele sterke infrastructuur van hun geloof.
1: Ja.
2: In islam. En die dingen dragen er allemaal bij aan een stukje zelfvertrouwen en hoe jij jezelf kan positioneren.
1: Ja. Eigenlijk
2: het is makkelijk om voor Marokko uit te komen. Ja. Voor hun.
1: Eigenlijk wat je hier vertelt, Patrick, is dat ze in elk geval een aantal instituten hebben die helpen, ja, om ze te versterken en te verbinden. En dat ontwikkelt natuurlijk ook heel veel kracht.
3: Ja,
2: ja, en dat maakt ook jouw onderhandelingspositie ook sterker. Want okay, mochten ze gedreigd worden van, ja, we pakken je paspoort dan af, ja, dan staat daar iets tegenover. Snap wat ik bedoel?
1: Ja.
2: Snap
1: je,
2: ja, waar ik
1: natuurlijk? Ja, ja. Ik snap, ja, je heel goed.
2: Maar we hebben een zwakkere positie.
1: Okay.
2: Maar we moeten van huis uit al, van de thuisbasis al meegeven. Dat, je bent hier te gast. Je moet nooit als missie en als visie hebben dat je hier ooit gaat samenvloeien met deze samenleving. Dat is een illusie, echt.
1: Okay. Abon, Patrick, dank je wel voor jouw bijdrage op deze ochtend. Ja. Grantagny, okay, Grantagny. Ja. Oké, okay, ik heb een andere bel. Ik zeg goedemorgen.
4: Een hele goede morgen, Glenn. Met Cedric Jacob. Hey, Glenn.
1: Brother Cedric, welkom. Goedemorgen.
4: En ik ben Alasma Odisei, luister apogramma. Ik ben gedeeltelijk eens met die meneer Pantonet. Maar we zijn niet even misrekt af, toch? Vaak kan dat de trak onder Marokko, Turkije, de trak onder is. De makapleggen, de konden wel. Terwijl ook de kolonie voor Nederland. Vaak kan dat kolokapleggen. Die zullen lang, die zijn niet toch? Zodat de man kan kotegen, dat ja, als je voor Suriname gaat spelen, dat je de paspoort kwijt raakt. Dat snap ik niet. Dat snap ik totaal niet, terwijl we een kolonie van ze waren. En dan je jere asandatie. Snap je? En het gaat om die penalties, toch? Wallo, maar met verbaasde optimisie. Is dat niet, toch? Zelf niet denk ik, abonnement zelf missie ook toe, de maat mis, wallo, penalties ook toe, maar je hoort niks van ze. Maar ik snap het niet dat ondanks dat we een kolonie van Nederland waren en wij praten zeker 96% à 98% Nederlands in Suriname.
1: Ja.
4: Nou, hoe kan dat? Hoe kan dat? Ik snap dat niet. Ik snap dat totaal niet, Glenn.
1: Ja.
4: Ik snap het gewoon niet. Dus dat, als iemand een antwoord voor mij dat kan hebben, dan wil ik het graag horen.
1: Abon, Grantagny voor je bijdrage op deze ochtend, Brada Sidre. Grantagny, hè?
4: Ja.
1: Ja, dat ben je, Brada Sidre. Even ten aanzien van jou en je onderneming. Want Vincent Biekman zit hier. En Vincent is een directeur van een organisatie. En dat heet Lekker Parkeren. En Lekker Parkeren, nou een app die je kan downloaden. Dan kan je overal in Nederland kan je met Lekker Parkeren parkeren. Samsano, Consumentenbond, heeft Lekker Parkeren uitgeroepen tot een van de beste parkeerapps hier in Nederland. Maar na Blakama Edraing, Vincent, mm-hmm, na Etmar,
3: ja,
1: Edraya Sani. En vervolgens

0: ons merken dat wat Lovett man zijn ontdekt dat hij er zijn twee grote sterke zwarte mannen aan het hoofd van deze organisatie, krijgen ze ook te maken met racisme. Zoals hij vindt wat bepaalde sani. Dus ik vraag me af, Vincent, ben je hier geboren?
1: Ja.
0: Had je dit verwacht dat je dit zou meemaken?
1: Het moet eigenlijk ja en nee. Omdat natuurlijk, ik weet hoe de wereld werkt. Je hebt het huis gekregen. Je moet altijd 2-3 keer je best doen om vooruit te komen. Dus ik weet gewoon hoe de wereld werkt. In het verleden heb ik geacteerd. Ja, en op een gegeven moment was ik bij Onderweg naar Morgen. En op een gegeven moment kwam ik de eerste aflevering. Ik kreeg direct haatmails. Wat komt die negen komt daar doen? Wat komt die zwarte doen? Komt die dit? Direct. Ja. Ik dacht alleen, oké, dit is positief. Want op het moment dat iemand over me gaat praten, ja, heb ik dus voor die negatieve aandacht. Ja. Dus nu met lekker parkeren ook weer, ja, is dat op een gegeven moment dat als wij iets posten op social media, het is altijd leuk. Ja, je hoeft niet te reageren, maar toch vinden mensen het belangrijk om even te zeggen, kunnen die twee zwarte apen direct naar Suriname gaan? Ja. Terwijl het is dan weer grappig, omdat ergens horen ze lekker parkeren, denken ze vaak dat het gewoon een Nederlands bedrijf is. Hè? En Suriname zegt, huh? Maar wacht even, dit hadden we even niet verwacht. Dus daarom moet ik ook maar... Ik lach er eigenlijk ook
0: ja.
1: Om. Ja. Maar tuurlijk, er zijn mensen die en natuurlijk ook intern bij ons, dat de mensen, ja, wacht even, die worden eigenlijk kwaad. Maar ik denk, weet het, laat het. En we gaan door. Want er zijn zoveel mensen die we wel kunnen inspireren om te motiveren om de lekker parkeren app te downloaden.
0: Ja, even kijken wie we hebben aan de telefoon. Goedemorgen. Helaas, deze bellen heeft opgehangen. Maar ik weet je, het is... je kan je afvragen van... Houd het eens een keertje op. Gaan mensen ooit eens... Zeg maar, ik kan niet zeggen over alle Nederlanders... Ooit heeft een meneer, L. Pietersen...
1: Ja.
0: L. Pietersen was een Antilliaanse meneer... Verbonden aan het NINSI en dit wetenschappelijk onderzoek... En die had mij ooit een keertje gezegd, en hij zei dat ook gewoon in de media. Hij zei, Glenn, 80% van Nederland heeft een racistische inborst.
1: Ja.
0: En eerst dacht ik van, deze man heeft iets tegen de Nederlanders.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk is racisme onderdeel, als je dat goed bestudeerd van de DNA van vele mensen in dit land.
1: Ik denk het ook.
0: En ik denk niet dat iets is wat ooit opgelost gaat of weg zal gaan.
1: Nee.
0: Ik weet niet, is het een theorie die is ingestampt waarbij ook vaak veel witte mensen denken dat ze superieur zijn?
1: Ja.
0: Of dat ze de rest van de wereld hebben onderdrukt.
1: Ja.
0: En nu met het idee rondlopen dat zij dus superieur zijn.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat het is, maar het is best wel een pijnlijk. En als we het hebben over die voetballers. Ik weet het niet. Ik zou, als je het aan mij vraagt, natuurlijk is het kort door de bocht. Ik weet niet, als ik zou willen uitkomen nog
1: voor
0: het Nederlands elftal, omdat... Je doet dat voor de eer.
1: Ja.
0: En als mensen je gaan vernederen of beledigen, zo zwaar, ja, wordt lastig. We hebben een beller, u bent in de uitzending.
2: Odi lobby brada Glennie met Penny, hoe gaat het?
0: Was with him, Mante, Penny?
2: Ja, Odi, ik doe de heer een...
0: Vincent heet die, big man.
2: De heer Vincent, big man, ook de groeten.
1: Dank u.
2: Ja?
1: Zo lobby.
2: Odi na la zee.
0: Ja.
2: Glenn. De heer Bigman met me denk ons aan zo even. Hoe condoleren we ook toe met Jeff, hè? Jeff
0: Pecorny. Ja, ja,
2: ja. Ja? Jeff Pecorny en Bootsy. Me condoleren aan dat ding.
0: Ja.
2: Bootsy van Triple H is er ook niet meer.
0: Ja.
2: Me condoleren aan eerste naam een gemeenschap tussen thee bakken thee.
0: Ja, we gaan voor thee morgen, hè?
2: Ja.
0: We gaan voor thee morgen.
2: Ik ben blij dat voor nu. Make the rest in peace and thanks for all. wat die heer Bigman net gezegd heeft. Ab met me denk Jeff. Glenn is op dat Jeff bij me kwam zien toch? Die bij jou teken tak ik was aan wat jij die heren ja in Holland. Dat ga je naar je land, ga naar je land. Ben je die CD vergeten?
0: Ah, mijn Arkie, mijn Arkie. Hortens, we hebben weinig tijd. Ik heb nog meer bellers. Dus kom to the point. Ai. Ik hoor je heel goed. Hortens. En hier heb
2: je
0: me horen.
2: Ik hoor je niet nagesproken, maar zo zijn deze mensen. Ze zijn racistisch. Begrijp je?
0: Ja.
2: Met de brother voor SVP's. Die voetballers hebben hun best gedaan. En wat betreft de Marokkaan. Die me gua bedi, nanga de me gua bedi tak mi hoop dat teke met alles banyang. Mi so net tak mami, al gaat zo beginnen 3 uur, mi tak 3 uur, mi tak ik ga naar bed. Maar nanga idee voor den die wini, mi me gua bedi. En mi breed ik die met alles banyang. Dat wilde ik zeggen. Ik ga de.
0: Grantani, Grantani.
2: Odi, odi.
0: Odi, odi. Ik heb een andere bel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Glenn, nanga Harry.
0: Brother Harry, welkom.
3: Ja, dan met takie en meneer en amaneer slapen met takie, odi, odi.
0: Vincent Bigman.
3: Vincent Bigman met Barry ook toe die Biggie Brada.
1: Dank je.
3: Jere nog Glenn. De zonne man, de man mag blijven in Nederland. Maar de man moet kop penalty.
0: Harry toch.
3: De money aan Glenn. De boy look money aan de money. De boy kies aan de zomer. De boy go play in Tatar. De boy kies money toen aan. Gide de man money dat die.
0: Maar je tak de man kan goma de man moet kop penalty.
3: Nee.
0: Oké. Oké.
3: Okay. Maar kan blijven dat de man om scope noap de man om scope penalty. Wat penalty? Ano wat makkelijk zijn die? Je denkt aan maar makkelijk, maar man om makkelijk.
0: Messi mis wat is dit ook wat er is?
3: Ja. Laat me lekker uit. Messi wat begint te voetbal en zegt Messi. Van Barça, wat lo mij mis? Ano zo maar je scope penalty glen. Je moet abun zijn wel, je moet denk boom.
0: Maar je oplossing dat ik je plegie Holland, maar UNESCO penalty.
3: Nee, in
0: hem scopen. Abu. Abu, brad Hari. Grantani. Grantani.
1: Weet je wat interessant is ook? Hoe kan het dat bijvoorbeeld een Memphis Depay, hij heeft 45 doelpunten, en dat mensen toch in Nederland vinden hem eigenlijk, zeg maar, even verschrikkelijk. Hè? Maar hij is het de topscorer van Nederland. Hè? Maar toch willen de witte mensen toch een soort van denigrerend over hem praten.
0: Ja, maar dat doen ze ook met Seedorf.
1: Ja, nee, nee, maar dat is daarom is zo...
0: Maar dat is het racisme is.
1: Ja, ja,
0: dat racisme die zit ingebakken. Ja. We hebben nog twee laatste bellers. Een hele goede morgen. Deze die praat niet. Ja. Dan laten we dat voor wat het is.
1: Ze zijn bezig met lekker parkeren te downloaden.
0: Ja, goedemorgen.
4: Hallo, hoor je mij?
0: Ja, u bent in de uitzending.
4: Ja, hi, goedemorgen Glenn. Ik ben er weer. Omdat ik jou iets heb horen zeggen waar ik eventjes wil verder bevestigen. En ik heb het al een keer eerder duidelijk gemaakt. Dat racisme dat is een vaststaand feit. Dat zit, dat, ja, zoals je zelf uitdrukt, een inborst, de inborst van deze mensen. En zelfs kan je dit terugvinden in de scripture. En, in de en dat moet je natuurlijk combineren met de historische gegevens. Want anders kan je het niet begrijpen. Maar er staat in de scripture, Esau has a perpetual hatred. Dus een bestendige haat, dat ga je niet wegkrijgen. Dus daarom vind ik het ook een illusie om te denken dat je met deze mensen op de goede na gesproken dan. Want het zijn natuurlijk niet allemaal zo.
0: Maar toch ben ik benieuwd.
4: Dat je samenvloeien, dat je denkt dat dit je thuishaven kan zijn. Nee, dat gaat het niet worden, echt niet.
0: Even.
4: De reden waarom we
0: Patrick.
4: Hier zijn. Er is een reden waarom we hier zijn en het gaat ergens naartoe.
0: Patrick.
4: Ik moet nog gaan leren begrijpen.
0: Patrick, ik heb weinig tijd, maar ik ga een andere keer je toch vragen. Als we meer tijd hebben om hierover uit te weiden. Want ik wil weten waar die haat vandaan komt. Dus ik ga dat een andere keer met je bespreken. Maar nu kan het niet omdat ik weinig tijd heb. Ik heb nog een andere beller.
4: Dat gaat helemaal naar 6000 jaar terug.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
0: Nee, maar andere keer gaan we hierover uitweiden. Grantani. Grantani. Kijk, ik neem mijn laatste beller, u bent de laatste.
5: Ja, goedemorgen met Rick.
0: Brother Rick, welkom.
5: Ja, ook meneer...
0: Vincent. Vincent Bigman.
5: Ja, goedemorgen meneer Vincent.
1: Goedemorgen.
5: Luister naar Glenn. Van mij 10 jaar geleden had Raad van Europa een onderzoek gedaan, hè?
0: Mm-hmm.
5: En in dat onderzoek heeft uitgewezen dat... Nederland het tweede racistische land van Europa is. Weet je dat nog?
0: Ik had zoiets gehoord, ja, maar ik dacht van... Ik twijfel als het de tweede is, want ik heb het idee dat er nog meerdere zijn.
5: Tweede meest assistent van Europa.
0: Oké. Okay.
5: En Rob Jetta heeft in zijn tijd als... dus onze huidige premier, Rob Jetta, is in zijn tijd als volksvertegenwoordiger... ook dit gezegd dat Den Haag heel racistisch is.
0: Mm-hmm.
5: Dus zo zijn de mensen, zo zijn ze. En dat blijkt ook in de samenleving waar we zijn. Ook die hele Zwarte Piet... ding wat we achter de rug hebben, ja?
0: Mm-hmm.
5: Van de uitingen van racisme. Dus zo zijn ze gewoon. Dus dat is wel de manier waarop ze zijn.
0: Ja, het dus, zit ingebakken.
5: Het is een gegeven dat je moet accepteren en daarmee dealen. Dat je leeft als zwarte man of vrouw, leef je in vijandig gebied. Je leeft in het vijandig gebied. En dan moet je strategie ontwikkelen om in vijandig gebied te overleven.
0: Ja. Grantanje, brother Rick, okay. Voor jouw bijdrage ook op deze ochtend. Luisteraars, het is tijd. Vincent, je bent hier en Vincent is de directeur van Lekker Parkeren. Jusan Fintaki, de Witman kan doen racistisch, Sadewani.
1: Ja.
0: Jij bent in de gelegenheid om te zeggen, ik word ook abonneehouder van Lekker Parkeren. En we gaan nooit meer weg. Lekker parkeren gaat blijven.
1: Alsjeblieft.
0: De Atikan bro.
1: Het
0: is die blakke man. Dat is het. Maar we blijven. We gaan nergens. Abu, dankjewel dat je hier wilde zijn. Onze tijd zit erop.
1: Ja, we zijn er bij Kwaku zijn we natuurlijk.
0: We staan op Kwaku. Lekker parkeren.
1: Ja.
0: En we zorgen dat alle blakke smatrong klant voor lekker parkeren.
1: B.O.B.
0: Daar hebben we niemand meer nodig. Die gaan dikke door racistisch. Ik groet u luisteraars. Wat mij betreft, tot zondag. Er is geen kroedering, maar we gaan wel praten over... of in elk geval, onze uitzendingen zijn ter ere van de heer Max Sordam. Dus blijf luisteren.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Yeten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaargemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Velsen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik me van

ander in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Velsen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM... Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits, met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Velsen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Bondskanselier Merz maakte na de NAVO-top in Ankara de overeenkomst bekend. De kruisraketten hebben een bereik van ongeveer 2500 kilometer en worden in Duitsland gestationeerd. Het is niet bekend hoeveel raketten er worden gekocht en wat ze kosten. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort, dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. En steeds meer vrouwen kiezen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voor de langste afstand van 50 kilometer. Dit jaar doen ruim 2000 vrouwen mee, bijna een vijfde van alle deelnemers op die afstand. Op de 50 kilometer is de jongste wandelaarster 11, de oudste 81 jaar. In totaal verschijnen op 21 juli 47.000 wandelaars uit 77 landen aan de start. 43% vrouwen en 57% is man. Ruim 13.000 deelnemers lopen de Vierdaagse voor het eerst. De meest ervaren deelnemer gaat op voor zijn 66ste Vierdaagse kruisje. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: Dames en heren, geachte Stonvoetu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grantani.
1: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang anu notete. Ala sib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirsimam er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som faya ting somun soma no so December. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
2: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-17-94... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: Beste marktluisteraars, Stoomfutu, vertrouwelingen, donateurs en ambassadeurs. We leven in een andere tijd. In plaats van marktbloemen, sieraden, kunstwerken of cadeaubonnen is dit het rechtstreekse rekeningnummer van de bijna 100-jarige Maximiliaan Ignatius, bij u meer bekend als Max Sordam. NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Ik herhaal, NL 81 ABNA 04 09 98 6674. Dank u wel.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dames en heren, geachte Stomvoetoe, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledere heer Max Sordam, met de wil van de Almachtige 100 jaar. Maximiliaan Ignatius Sordam, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijke cadeau schenken. Hierbij doen wij aan u als trouwe Martluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart Formaat. Grand Annie.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedenavond, dames en heren. Welkom weer bij vandaag het Verstand op Nul met meneer Max Sordam. Hallo Max, alles goed met u?
1: Hey. Dag Fijne, alles goed?
0: Ja, mooi, mooi.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, tot nu toe maak ik het goed. Dag luisteraars allemaal, waar jullie ook zijn. We zijn er weer vandaag. En we zijn ook aan de vooravond van mijn verjaardag, 12 juli. Het is zondag. Zondag mag ik bij de genade van de Heer, de Almachtige, de Grote Geest, mag ik mijn 100ste verjaardag vieren. En dan vraag ik me af, moet ik dat vieren? Want zelf, voel ik me niet zo oud hoor. Zelf denk ik dat ik nog een jongeman ben en van alles kan doen. Als ik kijk hoe de mensen om mij heen zich bewegen. Het enige wat ik een beetje last van heb, is het lopen. Het lopen. Het schijnt dat alle ouderen of mensen die ouder worden, last krijgen met lopen en evenwichtstoornissen. Nou, dat is het enige waarmee ik last heb. Geen enige richting. Maar voor de rest, zoals ik hier ben, dan denk ik dat ik alles kan doen. Maar ik denk dat ik het kan doen. En ik weet dat ik het niet kan doen. Ik kan niet rennen. Ik kan geen lange afstanden afleggen. Dat weet ik. Dat die bewustwording is er wel. Maar ik ga nou blij gemoed voor vreugde de 12e zondag tegemoet. En dan word ik 100 jaar. Helaas heb ik die dag speciaal voor mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Natuurlijk zijn er een heleboel vrienden, kennissen, relaties die mij zouden kunnen en willen komen feliciteren. Maar ik kan geen groot feest houden in verband met, ja, zoals je het zich voordoet, allerlei infectieziektes zijn er. Dus vandaar dat ik het een beetje afstandelijk doe. En de mensen die willen komen, of die toch komen, ga ik op een afstand van in Suriname bijvoorbeeld, heb ik gehoord, een goede kennis van mij, die zijn allemaal ziek geworden door een infectieziekte, dat ze daar hebben opgelopen. Mevrouw Sandra, en zo zijn er een paar mensen meer, en die zijn er zelf aan overleden. Dus vandaar dat ik het een beetje afstandelijk hou. Natuurlijk zou ik iedereen willen ontvangen, want ik heb natuurlijk een grote achterban, een grote schare vrienden die ik graag, heel graag het leven dat mij nog is toebedeeld, wil ik toch heel graag met ze delen. In vreugde, in liefde, in plezier en in een prettige en mooie samenwerkingssfeer. En dat is wat ik voor ogen heb. Maar tot nu toe mag ik niet mopperen hoor, luisteraars. Het is geweldig wat ik allemaal in die 100 jaar heb meegemaakt. En ik ben heel blij dat ik het kon meemaken. Ik heb de ontwikkelingen gezien vanaf het begin. En ik heb gezien, bijvoorbeeld, dat integratieproces. En bijvoorbeeld hoe verschillende culturen tegenover elkaar stonden. Maar thans, na zoveel jaren, zijn geïntegreerd. Dat mensen elkaar nou op accepteren voor wat ze zijn. Terwijl die apartheid, die segregatie, de apartheid in de tijd van toen was heel sterk. Iedereen die veegde zijn eigen straatje schoon en bemoeide zich niet met de anderen. Of van die anderen minder waarde dan ze zelf zijn. Maar tenslotte, in de tijd van thans, zijn we tot de ontdekking gekomen dat we allemaal dezelfde mensen zijn. Ik kom steeds hierop terug, omdat ik nu bewust ben, A, wie ik ben, maar ook A, waarom ik er ben. En B, de functie van die we hebben onder elkaar. Dat is veel duidelijker geworden. Want het is geweldig zo dat we olivisma we praxeert dat een wamor ook beter moren aan trouwen. Normaal. Als aan dat al staan niet. Libisma, ik libisma, bijna schreef ik. Wij zijn gewoon hetzelfde. Alleen, wat het mooie uit het leven is, is de plaats en de plek waar je bent geboren zal bepalend zijn hoe je je leven verder ontwikkelt en hoe je met elkaar omgaat. En daardoor ontstaat natuurlijk cultureel gedrag. Maar niet alleen cultureel gedrag, materieel gedrag, maar ook geestelijk gedrag. Iedereen denkt op zijn manier. Iedereen relativeert, ziet de dingen in een juist perspectief naar de normen en waarden die hij voor zichzelf stelt. Niet voor anderen. Daarom zeg ik, de echte waarheid, dat ben jezelf. Het uitgangspunt, dat ben jezelf. Als mens. En niet van de anderen. Dus jouw inzichten, jouw bevinding, jouw mening, jouw zienswijze is bepalend voor jezelf. En dat geldt voor iedereen. Iedereen heeft een eigen mening. Iedereen heeft een eigen waarnemingsgeest. Iedereen relativeert op zijn manier. En dat is juist het mooie in het leven. Dat iedereen, dat elk individu, dat elk mens uniek is. Niemand is hetzelfde als de andere. Ofschoon we er hetzelfde uitzien als mens. En dat maakt dat we mensen zijn. En dat maakt dat er onderscheid is tussen mensen, dieren, planten en dingen. En dat maakt ons zo uniek. Maar niet alleen uniek, maar ook bijzonder. En als we met elkaar konden accepteren voor datgene wat we zijn, accepteren voor watgene wat we zijn, als we elkaar konden respecteren voor dat wat we zijn, dan zou het leven ook heel, heel anders zijn. Al de oorlogen die we hebben, zouden dan buiten schot zijn. Omdat we elkaar dan gaan, zouden accepteren en respecteren voor dat wat we zijn. Maar juist omdat we dat niet doen, heb je oorlog, heb je vijandigheid, heb je mensen die tegenover elkaar staan in plaats van naast elkaar. En dat is wat ik bedoel, dat ik heb ervaren in die 100 jaren, die eenheidsgedachte, daar schort het aan. En de nieuwe jeugd, de mensen die steeds geboren worden, hè, ik heb 4 generaties meegemaakt. En elke generatie, de manier waarop ze met elkaar omgaan, is anders. De eerste generatie van mij, toen ik nog een jongeling was, de manier waarop je met elkaar, dus het was een totaal, totaal ander leven. Absoluut anders. Je bent op de boerietje waar je het is. No. En daarna heb je een andere generatie gehad. En de generatie van nu, dat is nou 4 generaties verder. Dat is een heel ander leven. Bijvoorbeeld het integratieproces. Dat integratieproces dat in toenemende mate zich ontwikkelt. En de omstandigheden waarop en waaronder dat gebeurt, is ook heel anders als vroeger. Het is geweldig om die veranderingen steeds mee te maken. En dat is zo bijzonder voor mij. En dat geeft mij voldoening. En niet alleen voldoening, omdat ik ook bewust ben, luisteraar, dat het leven niet altijd voor eeuwig is. Die bewustwording komt ook boven water. Je wordt geboren, je ontwikkelt je, je verrijkt je aan kennis, je doet ervaring op en je wordt deskundig. En met dat pakket moet je door het leven gaan, moet je leven met andere mensen. En de vraag is, hoe ga je daarmee om? En als je met een, op een goede manier daarmee omgaat, dan zul je zien dat het leven prachtig is. Met mooie mensen, mooie vrouwen, mooie kinderen, mooie mannen, prachtige mannen. En dan ga je op een hele leuke manier met elkaar om. En als je iedereen in zijn waarde laat, dan is het toch wel een prachtige, prachtige gewaarwording. Een prachtige manier om door het leven te gaan. Al die vijandigheid komt dan achter de rug. Als ik het zo bekijk, hè, als je zo bekijkt, dan kijk je in de wereld en dan zie je ook zoveel mensen, de binnenlandbewoners, die leven op hun manier. Heel prachtig. Stadsbewoners die leven op hun manier. Heel prachtig. Maar iedereen heeft zijn eigen streven. De binnenlandbewoners, de vreemdelingen, de Afrikanen, de Indianen, de Mexicanen. Iedereen heeft zo zijn eigen culturele gedrag. Beleven is. En als die personen of die groepen zich daarin prettig voelen, dan moet je ze ook laten. Het is niet zo dat van jou maatgevend is voor die anderen. Wat jij lekker vindt, hoef ik niet lekker te vinden. Wat jij eet, hoef ik niet te eten. En zelfs binnen de culturele gedragspatronen. Het voeden, de voedingsbestanddelen, die verschillen ook. Die man in het district die eet andere dingen dan jij in de stad. En vergeet niet, luisteraars, jouw lichaam is wordt in stand gehouden door alles wat je eet en drinkt. Als je de goede vitamine, de goede bestand die je eet en drinkt, dan is een prachtig leven jouw wel en zeker beschoren. En als ik om me heen heb gekeken in die 100 jaar, heel wat kennissen, heel wat vrienden, die zijn er niet meer. En dan vraag je je af, hoe komt het dat ik nog in deze goede, gezonde situatie, ja, gezond hoor, tussen aanhalingstekens, want zoals ik gezegd heb, ben ik slechter ten week geworden. Maar ik schrijf dat toe aan ouderdomskwaal. Het moet zo. Kijk maar om je heen. Iedereen die ouder wordt, die gaat slechter lopen. En ja, hun weerstandsvermogen wordt zwakker. Dus de spieren worden zwakker. Ja, en dat allemaal hangt er vanaf van wat je eet. En ik eet meestal verse groenten, vers vis, vis. Ik ben meer een visman dan een vleesman. En daarom zeg ik dat ik er nu nog ben en dat ik er nog mee mag genieten met jullie allemaal, lieve mensen, lieve luisteraars, lieve vrienden, familie, kennissen en relaties. Dat ik met jullie nog mee mag genieten van de mooie dingen dat het leven ons allemaal naar en dan ook allemaal te bieden heeft. Het stelt je in staat om dingen te doen. En ik vind dat wanneer je kennis opdoet en ervaring, dat je dat moet overdragen aan jouw medemens. Voor degene, want niet iedereen is in staat om naar rato van de omstandigheden waaronder zijn leven, om gebruik te maken van de mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Niet iedereen krijgt die gelegenheid. Maar degenen die dat wel hebben en krijgen, moeten ook bereid zijn om de anderen die dat niet hebben, bij te spijkeren. En niet uit de hoogte gaan lopen en zeggen, ik ben meer dan jou. Die professor is niets en dan ook niets meer dan Maxardam. Of dan wie dan ook op straat. Maar hij, die professor is een mens, net als alle andere mensen. De koning is een mens, net als alle andere mensen. De koning is een mens, net als die zwerver. De samenstelling van zijn lichaam en zijn geest. Maar hij heeft onder andere omstandigheden, heeft hij zich kunnen ontwikkelen. En daarom is koning. Maar als mens zelf, is hij niets meer en dan ook niets meer als wie dan ook wat die op straat loopt. Is een gewone, als het uniform van hem weg is, is het een gewone man net als alle andere mannen. Zijn lichaamsbouw, fysiek, zijn denken, zijn vermogen, zijn mogelijkheden die hij heeft, ja. Alleen, dat is wat ik zeg, omstandigheden zijn bepalend geweest voor zijn ontwikkeling. En niet iedereen heeft de mogelijkheid en komt in de omstandigheden om zich te kunnen ontwikkelen in het leven. En daarom heb ik ook gezegd, En dat blijf ik stellen tot ik niet meer adem. Dat wij allemaal mensen zijn. Mensen die gelijkwaardig zijn als mens. Geen enkel mens op de wereld is meer dan een ander mens. Maatschappelijk wel. En net wat ik gezegd heb, dan moet je de mogelijkheid hebben om jezelf te ontwikkelen. En als je die mogelijkheid krijgt, moet je die nemen.
0: We hebben een beller.
1: Ja. Ja, zegt ik maar. Het maakt jou dan.
2: Ja, dag, heer Sordam, met Jan Ramkisoen. Blij te horen dat u 100 jaar wordt.
1: Ja, Jan. Dank u wel, dank u wel.
2: Ik luister naar u en het is hoopgevend wat u zegt. En het is, als ik terug mag denken, 37 jaar geleden dat wij elkaar ontmoet hadden. Toen er een boek over u geschreven werd, van bewaker tot bewaarder.
1: Ja.
2: En bij ons Suriname had ik een boekenbeurs georganiseerd. En,
1: ja, ja.
2: En uw boek was ook aanwezig.
1: Ja, ja.
2: En mooi. Het is een mooie tijd, 37 jaar van die 100 jaar. Dat is toch niet niks. Dus ik dacht, ik bel even om u. En uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, familie, vrienden, iedereen die met u samen die dag thuis bij u of waar dan ook het zal vieren. Ik wens jullie allemaal een gezegende dag. En u in het bijzonder.
1: Dank u wel, Jan. En Jan, ik volg een flink op de radio ook. En jij, op jouw beurt, heb jij ook een bijzondere bijdrage vanuit jouw inzicht geleverd aan de samenleving. En dat wat ik gezegd heb, Jan. Iedereen heeft een eigen mening. En dat moeten we van elkaar accepteren en respecteren. En jij bent daar ook onderdeel van geweest. Ik heb ook veel van jou geleerd en gehoord. De manier waarop jij jezelf profileert is ook heel belangrijk. En dat wat ik bedoel, dat je iedereen in de waarde moet laten. En dat heb jij ook gedaan. Elke mening is waardevol voor de persoon in kwestie zelf. En daar heb jij, Jan, al die jaren dat ik naar je luister. En vanaf het moment dat ik je heb leren kennen, Jan, dat je een positief, sommigen vinden dat negatief, maar dat is dan de optiek van die anderen. Dat mag die ander wel doen. Maar jouw uitgangspunt naar de samenleving toe is positief. En toe is positief. En dat wil ik ook aan jou mededelen, nu ik je toch aan de telefoon heb.
2: Nou, ik zou zeggen, dank u wel.

0: verder. U hoeft niet te rennen en ver te lopen. Dit is mijn wens aan u.
1: Dank u wel, Jan.
0: Oké. Ik blijf luisteren.
1: Ja, zeker. Nou, dat is dan een hele mooie bijdrage van Jan. Daar ben ik wel blij mee. En dat getuigt ook van het feit dat wat ik zeg, dat het ook niet uit de duim gezogen is, maar gewoon realistisch en praktisch is. Wanneer je elkaar, want van elkaar kun je leren. En als het goed is, kan je van elkaar niet alleen leren, maar je kan elkaar ook bijstaan. Bijstaan, je kan aanvullen. Elke mening heeft zo zijn eigen waarde. En dat moeten we van elkaar leren accepteren. Leren respecteren. Want iedereen, zijn perceptie, zijn belevingswereld, zijn ervaring is anders. En dat of daaraan gaan vele mensen voorbij. En wat gebeurt er dan? De ene wil zijn andere mening opleggen aan die andere. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft helemaal niet. Elke mening heeft zijn eigen waarde. En dat is wel waardevol voor de persoon in kwestie die de mening zelf heeft. En een mening kan je profileren. En als daar raakpunten in zitten die mijn mening onderschrijven, ja, dan accepteer ik dat toch ook toch. Dat is toch zo makkelijk. Maar het is zo, de ervaringswerelden, de beleving van iedereen is anders. En daarom krijgen we soms problemen. Soms aversie. En soms dat mensen tegenover elkaar komen te staan in plaats van met hun mening naast elkaar. In plaats van met hun eigen inzichten. En dat de inzichten van die anderen ook te accepteren en medekijken waar en wanneer we met elkaar op een goede manier samen verder kunnen gaan. Het is naast elkaar en niet tegenover elkaar. Zo zie ik dat. En luisteraars, ik ben blij dat de Heer mij begenadigd heeft dat ik 100 jaar kan en mag worden. Ik ben blij dat ik heb kunnen bijdragen aan alles wat ik aan ervaring en wijsheid heb opgedaan, op mijn eigen manier over te dragen aan de samenleving, zowel verbaal als non-verbaal. Zowel schriftelijk, in boekvorm, in alles wat mogelijk is, dat positief kan bijdragen tot een goede samenleving en een onderlinge goede verstandhouding aan het welzijn van de Surinaamse bevolking, dan ben ik op dit moment heel erg blij en tevreden met de afgelopen 100 jaar, dat ik het leven heb kunnen en mogen meemaken. Ik kan niet anders zeggen, luisteraars, dat ik u allemaal, alle mensen in de wereld, maar in het bijzonder mijn landgenoten, in het bijzonder alle Surinamers die in samen Surinamers zijn geboren en getogen, want die zijn voor mij de echte Surinamers, wens ik een

Ele sonra verpressende nummer op alles wat positief is en bijdraagt tot de ontwikkeling van ons land. Er gebeuren zoveel dingen in Suriname, maar dat ligt ten grondslag. Zo moet het zijn. Dat wat ik heb gezegd vanuit Brazilië en Guyana. Is het momenteel is er een soort insect Suriname binnengedrongen en heeft al slachtoffers zijn. Mensen zijn zeer ziek geworden. En ik heb gehoord, ik weet het zeker. Ik heb gehoord dat een bij, is in Suriname binnengedrongen en heeft al slachtoffers gekregen. En kijk, die dingen gebeuren. Een ongeluk is uit in een hoekje. Waar je niet op rekent gebeurt. En mensen die denken dat niets er kan gebeuren. Daarom zeg ik, we moeten behulpzaam zijn naar elkaar toe. In plaats van dat is de milieu, milieuzernam en milieu allesernam. Ik maak geen verschil tussen herkomst. Ik ben tevreden geweest in alle 100 jaar met alle Surinamers, alle groepen. En alle groepen hebben mij geaccepteerd voor wat ik ben en wie ik ben. En omgekeerd in verleden heb ik zelf dat ook gedaan. En ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen en op die manier ook een bijdrage heb kunnen leveren om met jullie samen een heel goed leven te kunnen doorstaan. Dat ik over 2 dagen in zondag 12 uur 100 is een gebeurtenis waar ik zelf niet bij stilsta, want ik realiseer me eigenlijk niet dat ik 100 word. Mijn vier misreplek was, ja, Oru man die nog maar wat kan worden. Of Oru man die nog kan doen. We doen alles aan het mee. Maar ik ben ook een beetje voorzichtiger geworden in het leven. Omdat er zoveel dingen gebeuren. Ziektes met dingen gebeuren bedoel ik. Zoveel bacteriën. Ja, ik weet niet wat het is. Maar elke keer weer is er wat anders. Elke keer weer. En in de wereld gebeuren ook zoveel dingen. Waarvan ik zeg, ja, maar dat hoefde allemaal niet. Al die oorlogen, laten we ons bezighouden met leuke dingen. Met leuk sport bijvoorbeeld. Daar geniet ik gewoon van wanneer ik naar sportevenementen krijg. Vooral het voetballen van onze jongens. Ja, daar geniet ik gewoon van. En daar ben ik blij omdat ik dat nog kan genieten. En dat ik het kan vergelijken met toen. In de sport hoe we met elkaar omgingen. En dat is het mooie uit het leven. En ik bedoel, als je een goed leven beschoren bent. En je positief opstelt tegenover anderen. Ja, dan is het anders. En als je die anderen ook in zijn waarde laat. Dan is het ook leven. Laat die man zijn dingen doen toch. En hij hoeft toch niet jouw ding te doen. Ik kan maar doen in Sani. Ik kan maar doen in Sani. Als iemand op die manier wil geloven, laat je dat geloven. Ik kan wel een bijdrage leveren door het een en ander inzichtelijk te maken. Zodat het voor hem inzichtelijk wordt en van hem kan vergelijken met dat van jou. En als er positieve dingen
die voor hem van belang zijn, daar hij aanwezig zijn, dat hij dat overneemt. Ik heb ook een heleboel dingen overgenomen van andere mensen die anders denken. Maar datgene wat ze te berden brachten, paste gewoon in mijn zienswijze. En dan neem ik dat over. Maar wanneer ik dat overneem, dan ben ik zelf verantwoordelijk geworden voor. Als het misgaat, kan ik niet zeggen, het is misgegaan omdat ik het heb overgenomen. Nee, als het misgaat, moet ik ook de verantwoordelijkheid dragen van datgene dat ik heb overgenomen. Dus dan moet ik ook de consequenties accepteren als het misgaat. Maar als het goed gaat, dan komt dat ook op mijn bord. Dan is het ook van mij. En het is goed gegaan omdat ik het heb overgenomen van die anderen. En het past in mijn zienswijze, in mijn doen, in mijn laten, in mijn leven, in mijn samenhang met anderen. Vandaar dat ik zeg, laat iedereen als mens in zijn of haar waarde. Overmorgen, dus 12 juli, tuurlijk, kan ik niet iedereen ontvangen. En dat is ook niet de bedoeling. Maar ik denk dat ik met mijn familie, mijn kinderen en kleinkinderen de 100ste verjaardag op een prettige manier bij de genade van de Heer, de Almachtige, die mij dat leven in zoekendeel mag meemaken, mag beleven. En daar zal ik natuurlijk heel dankbaar voor zijn dat mensen medeleven in de vreugde die mij en de begenadigde ging, die mij op deze manier is toegedeeld. Het is en blijft. Ik laat het anders zeggen. Ik ben en blijf Max Jordan, die zich altijd ter beschikking heeft gesteld voor de samenleving, voor de mensheid, maar in het bijzonder voor mijn landgenoten, de Surinamers. Suriname, dat is bij mij in merg en been. Terwijl ik een Nederlands paspoort heb, ben ik, voel ik me helemaal Suriname. Dat is het. En we zijn denk ik weer een beetje aan het eind gekomen van de uitzending. Luisteraar, ik wens jullie allemaal een gezegend en prettig weekend. En dat jullie allemaal niet alleen een gezegend en prettig weekend, maar dat we ook met elkaar op een leuke, prettige manier omgaan. Accepteren en respecteren. That's it. En dat is wat ik nog tot slot wil zeggen. En natuurlijk pakken we de draad op, zolang het leven dat toelaat, dat we over 2 weken weer met elkaar kunnen zijn. En dan zal ik natuurlijk een feedback geven van hoe de beleving is geweest op 12 juli. Luisteraars, ik kan niet anders zeggen. Tamboom, tamboom. Sociologie, sociologie. Voor jullie allemaal, waar ook ter wereld. En ik ben blij dat ik al die jaren met jullie heb kunnen zijn, met jullie liefde hebben kunnen delen, met jullie natuurlijk op een heel prettige manier dat heb en kunnen omgaan. En daarom zeg ik nogmaals, tamboom, tamboom en sociologie. Luisteraar, ik zou zeggen, tot Alasma.
over 14 dagen. Net zoals je dat doet. Met de wil van de Heer ben ik ook 14 dagen weer bezig. En zij werd gelaten. Kambo, hij is zo zo'n hobby. Joey.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Verschillende aanbieders zien een duidelijke stijging in het aantal reserveringen. Natuurhuisje kreeg in de week na de uitschakeling 55% meer boekingen voor juli dan een week eerder. Ook Europarks zag een flinke groei, al is het niet zeker of die alleen door het voetbal komt. Volgens aanbieders van vakantiehuisjes stemmen mensen hun vakantie steeds vaker af op de actualiteit en wachten ze met boeken. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. In Kuwait, Bahrein en Jordanië zijn meldingen gedaan van Iraanse raketaanvallen. In Jordanië gingen luchtalarmen af na de detectie van raketten uit Iran. Daarnaast melden Iraanse media explosies bij de kerncentrale van Bushehr na een Amerikaanse aanval. De Verenigde Staten hebben die nog niet bevestigd. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Beelden laten zien hoe beveiligers hem wegtrekken terwijl mensen tegen hem schreeuwen. Ook buitenlandminister Arachi werd belaagd en bekogeld. De incidenten laten de grote verdeeldheid in Iran zien tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. De president en minister zijn voor, maar Iran kent ook veel hardliners die de Verenigde Staten als grote vijand zien. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
5: De vrouw doet het beter dan de man.
4: Verder in de feest line-up, Corona Band. Samaku, Young Koshy, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Drivers en alle leden van de band.
6: VIP available.
4: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
7: Dat die leasing.
8: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers. Bij de verdere uitwerking en afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van consul-generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van Jurgen Rijman, die de presentatie en opening van het paviljoen zal verzorgen. Met het Surinaamse Business and Innovation Paviljoen wordt een duurzame platform gecreëerd waarop ondernemerschap, innovatie, toerisme en internationale samenwerking samenkomen. Het initiatief onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Pavilion, via e-mail info@patrickscatering.nl en het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van consul-generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die hier loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp. Mensen zonder woningen. Allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio. Want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima. We kunnen wat traag. Situatie waar wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad, want ze is hier. Mevrouw Roseline Daan, in afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal, helemaal.
0: Zo, want ja. Die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen. Want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan een mijn broers en mijn sisters die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden of Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is te zwaar, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd.
2: Zo. Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... We mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje... Willen vertellen over dit mooie project.
0: Dan moet ik hem vragen om assistentie, man. Want nu worden we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar een Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
0: Oké.
2: Ja.
0: Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
0: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg je problemen.
0: Dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... Nee, dat wil ik ook niet, want ik ben en blijf een Suriname aan die gaat voor Suriname.
0: Oké.
2: Ja.
0: Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
2: Nee, Norman. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
0: Oké, vertel.
2: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk... Ik mocht voor onze huidige president mocht ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan. En mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor dat.
0: Wat?
2: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloof. En daar is het een beetje gaan...
0: Borrelen.
2: Triggelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
0: Zo.
2: En tijdens ik bezig was, heb ik aan deze geweldige mensen bijgekregen.
0: Zo.
2: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken.
0: Mm-hmm.
2: Een volkshuisvesting en ieder vond het een mooi project.
0: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, ja. Met name de ondernemers ook.
2: Ze staan open, ja.
0: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
1: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
2: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi. Want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat...
1: Dan let je niet meer op functies.
2: Precies. En ja. Dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en al de collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel.
1: Ja. Nou, precies zoals Patrick het zegt. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
0: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
1: Ja.
0: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, de opening van de consulaat. Oh, ja. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
1: Precies.
0: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
1: Absoluut.
0: Dus dat is een goede zaak.
1: Zeker.
0: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
1: Ja.
0: Dat vinden we goed. Goed idee.
2: En waait de nieuwe wind.
0: Er waait de nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. Ja. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
0: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Okay. Bijvoorbeeld Awara, Podosiri, Madame Jeannette. Mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how, dus dat was gauw gelinkt, hè?
0: Zo.
3: Ja.
0: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream, gelato is dat.
0: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
0: Oh.
3: Ja.
0: Dat is mooi.
3: Ja.
0: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
1: Staan jullie ook bij Wakapas?
3: Ja, klopt.
1: Ah ja, klopt. Dan ben ik er geweest.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten.
3: Okay. En het bedrijf heet Padre Nostro.
0: Padre Nostro.
3: Ja.
0: Klinkt Italiaans?
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
0: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
0: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst, nou, podosiri.
3: Podosiri. Awara.
0: Awara.
3: Zuurzak. Ja.
0: Jo, dat is...
3: De meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
0: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
2: Ja, ik heb contact.
0: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
2: Zal ik het even
0: open? Helemaal?
2: Ja, open ja.
0: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
2: Even kijken, ik heb hem aangeklikt bij jullie.
0: Dan moet hij binnen zijn.
2: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
0: Ja.
2: Ja, goedemorgen. Ik ga je nog een keer proberen.
0: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
2: Op speaker, oké.
0: En voor je microfoon houden.
4: Dat
0: kan we ook.
2: Hoort u mij?
4: Ik hoor u heel goed.
0: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
4: Goedemorgen van hieruit.
0: Oh, goedemorgen. We zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
4: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
0: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
4: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku.
0: Yes.
4: Binnenkort. En laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze strana bradas en sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odi, odi, sisa.
4: Mijn body was with Odissisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
4: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
0: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
0: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
0: Mooi. Goed zo. Heeft u nog wat te zeggen aan ons? Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
4: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
0: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
4: Tot zondag. Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
0: Oké.
4: Okay. De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
0: Okay.
4: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
0: Oké. Okay. Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Esranama all over the world?
4: Ja, oma. Ik denk dat mijn lobden.
2: Nee.
4: Mijn lobden. Echt mijn lobden. Voeren. En mijn hoop dat de wajunu aan occasie voor samen naar het ding ook aan bouw aan betere Sranang. Ik ook wel ook de buurt is aan opbouw. Opbouw pond buiten. Opbouw Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren op bakken, de stichting nog kies om die occasie voor renoveer en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe, dat je voor me kon reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons zeggen dat we naar dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan als een land hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, net together. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen,
0: Milobo. Graag
4: aan
0: je,
2: graag aan
0: je. Misa schiet die skondre boom. Zo.
2: Mooi, hè?
0: Mooi. We wachten,
2: Tapi.
0: Ja.
4: Graag
0: aan je, Milobo. Goed zo. Heel mooi. Er waait een nieuwe wind, man. In Suriname, als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
2: Okay.
4: Mag ik nog wat zeggen?
0: Gaat u gaan.
4: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Riebergen. Bij een president en een vicepresident toe aan launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Na een ammonie dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. Nu was stel de Sarana Brada naar de Sisana Trasie gerust. Dat gaat vast van een wakker naar waar. Heri opofasi. A politiek systeem voor kort familie na een matina visie aan het demoro. Omdat de computers reveen volgt een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneem dat je te kies maar pot aan visie. Nu wordt gesteld in gerust voor tegen de regering die zie en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abin noto. We put de noot na visie en dan moro begin noot en kies a first aandacht. Maar alles maar abi prioriteit na regering die zie. Dus de na vrede takies maar nog in aanmerking die abe van noot. If de shit up a fel takies maar die abe van noot. Nee, ik kies a occasie de kakami mis dona Madeliefje straat nummer 34 stichting Volkshuisvesting. Dan mangen de schrijven los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. peo bona forbere 150 poso toe. Dus na bafajari die sidang, u abi ongeveer 300 poso voor sociale zaken zie, 300 poso voor a totale regering. Nanga danda ubigi me kwam biji, nanga sa u moest doen lek regering voor los a woning nood nasrana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
0: Heel mooi. Grantangi hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
4: Ja, hartelijk dank. Hai,
0: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, he, dus dat is mijn doel.
0: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
0: Ja.
2: Minister, ik spreek je straks weer.
0: Ja.
4: Graag
0: gedaan.
1: Groetjes.
0: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja,
0: en de
2: presentatie. Ik wacht ook op ons om hem even in te bellen.
0: Oh.
2: Kan ik dat even doen?
0: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling?
1: Ja, 18 juli, dus we hebben 12 juli deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. De wet dat om voor de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Apratisa we shiitaks ma etak. Disna voor antra partij, noze disna voor antra etnische groep. Asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd vanuit Paramaribo, ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatumsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort. Of het nou is van toppers of individuen. Over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt. En allerlei racistische uitspraken. En je vraagt je af waar wil men naartoe met dat soort handelingen. Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken, aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je dan eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. Aan enige zin zei je wanneer je bent. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, ja, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
0: Mooi.
1: Dus dat is de kern.
0: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, moet uitgenodigd zijn?
1: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
0: Mooi.
1: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
0: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli. Om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux. Dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
0: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Surinamer.
0: Zeg het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayeratori.
2: Adoro.
0: Ja, meneer Glenn Kotfried, welkom.
5: Dankjewel. Ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
1: Dat klopt.
5: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent...
1: Roseline Daan.
3: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
5: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag.
1: Ja.
5: Als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
0: Ja, graag.
5: Oké. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de hoofddorp. Mm-hmm. En terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
1: Mensen ophalen?
5: Nee, informatie ophalen. Mm-hmm. Die dag bij die...
1: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja,
0: dat was de onderminister aan de telefoon.
5: Ik hoorde u dat net zeggen.
0: Net.
5: U betoog net.
1: De belezingen dan.
5: Ja.
1: Die informatie tot zich nemen.
5: En het terug naar de gemeente.
1: Ja.
5: Dat heb ik u gehoord. Ik hoorde u dat net zeggen.
0: Net.
5: U betoog net.
1: De belezingen.

0: in ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
1: Ja.
0: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen. Dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba, ik ga
1: Oké, ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten, en dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel,
0: absoluut.
1: Waardoor ik en als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer
0: heel goed,
1: zeg maar, inzicht krijgen.
0: Zeker.
1: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van etniciteit, los van religie of wat dan ook. We zijn er gewoon en we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
2: Wat is er weer?
1: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
0: Ja.
1: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Koolhaar.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld.
0: Dat is de bedoeling. Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
1: kijken naar het verleden,
0: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet vrij. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag, maar er is geen sprake van stilstaan. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen. En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
1: Ja, ja.
0: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
1: Ja.
0: Ik mag prijsgeven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor de consulaire diensten. Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
3: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panka. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
0: Ja,
3: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen.
1: Voor mij is het ook zijn excellentie, meneer Panka.
2: Ook voor mij.
3: Oké, goed zo. Meneer Panka, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
4: Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer
3: Van Gom, Norman, ja.
2: Norman.
4: Meneer Richard en meneer Norman.
3: Ja.
4: En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordigers.

0: van Suriname natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur en de consul-generaal. En soms in sommige nare tijden, dat waren ze niet. Het is on speaking terms. Ja. Maar ik hoor hier een chemistry.
1: Ja, oké. De White New Orleans. Mede dankzij Patrick.
2: New Orleans.
3: Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterplichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... En als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
0: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
1: Meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Pavilion op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
3: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemer. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
1: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
0: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kotvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland en soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
2: We willen toch een platform krijgen.
0: Juist,
2: we kunnen
0: juist.
2: Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
0: Ja, okay.
2: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens, dus ik voelde gewoon de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Synapse Keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
0: Ja, en het is nog steeds zo.
1: Okay.
0: Dus het is misschien
2: maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
1: Okay.
2: Dus ik denk dat wij misschien daarover... Ja.
1: Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
2: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
1: dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
3: Als ik er even wat van mag zeggen.
1: Ja?
3: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers. Dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
1: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
3: Ja, natuurlijk.
0: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
3: Ik kijk er naar uit. En we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En
2: Het is onze Rosalamba.
3: Ja. Ze is, je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonder de.
0: Okay. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
3: Ja, toch wel, maar kalmte zal je redden.
1: Oké, lukt het om, nou, de 3 minuten, Jurgen Rijman is niet te doen. Maar dank u wel, ambassadeur, en succes, we zien elkaar zondag. Op het Kwaku Zomerfestival.
0: Okay, ambassadeur, ik groet u ook, hè?
3: Ja.
0: We zien elkaar graag.
1: Dan geven we het woord in de tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
4: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotfried, het initiatief door Patrick, noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus op vooruitgang.
0: Oké, mooi.
4: Ja.
0: Ik ben blij bij dit geluid.
1: Heel goed.
4: Ja.
1: In de tussentijd hebben we Patrick. Patrick heeft contact met
2: Jurgen. Meneer Rijman.
1: Is dat waar?
2: Ja, je bent in de uitzending, Jurgen.
5: Goedemiddag, lieve mensen. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieve Jurgen.
1: Jurgen is gewend om snel te praten, omdat we 1 minuut hebben, 1,5 minuut. Gaat het lukken? Anders bellen we je terug hoor, na 4 uur.
5: Het kan ook wat je wil. Alles mag. We kunnen na 4 uur bellen.
0: Bel hem na 4 uur.
1: Ja, want hij praat snel. Hij kan het wel.
0: Jurgen is slow.
1: Na 4 uur.
2: Hij is later.
5: Thank you, Glenn.
1: We spreken elkaar straks. Na het nieuws. Want we hebben nog meer te vertellen. Want straks gaan we misschien de luisteraars ook erbij betrekken. Wat horen ze hier? Wat voelen ze?
2: Ja.
1: Dat is ook goed. En jongen, ik lust alle ijsje van u daar, man. Ze komen met een speciaal concept.
0: Ze
1: is pas gearriveerd.
4: Ik ben net vanmorgen
1: aangeëist. We gaan naar het nieuws. We zijn straks bij u terug, luisteraars. Blijft u afgestemd.
2: Broer, dan ben ik zo naar het nieuws.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisie. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Ook krijgen ze vaker te maken met pesten, intimidatie en uitsluiting op de werkvloer. Movisie vindt dat de wetgeving beter moet worden aangepast om die vorm van discriminatie aan te pakken. Werkgevers kunnen vooroordelen verminderen door sollicitaties volgens vaste regels en criteria te laten verlopen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Volgens hem valt vooral de enorme innovatiekracht en snelheid van Chinese bedrijven op. Hij vindt dat China wel zijn handelsoverschot moet aanpakken, maar dat Europa ook zelf aan de slag moet. Als voorbeeld noemt hij de snelle ontwikkeling van de Chinese auto-industrie. Die groeit weliswaar met staatssteun, maar ook met technologische innovaties, al dus de minister. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.

Dames en heren, geachte Stonvoetu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

0: Aceite, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirsimam air grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a ting som un soma no so december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lanzer Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
1: Beste marktluisteraars, Stoomfutu, vertrouwelingen, donateurs en ambassadeurs. We leven in een andere tijd. In plaats van marktbloemen, sieraden, kunstwerken of cadeaubonnen, is dit het rechtstreekse rekeningnummer van de bijna 100-jarige Maximiliaan Ignatius, bij u meer bekend als Max Sordam. NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Ik herhaal NL 81 ABNA 04 09 98 6674. Dank u wel.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers. Bij de verdere uitwerking en afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van Consul-Generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van Jurgen Rijman, die de presentatie en opening van het paviljoen zal verzorgen. Met het Surinaamse Business and Innovation Paviljoen wordt een duurzame platform gecreëerd waarop ondernemerschap, innovatie, toerisme en internationale samenwerking samenkomen. Het initiatief onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Paviljoen, via e-mail info@patrickscatering.nl en het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van Consul-Generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

0: Luisteraars, wees welkom terug. We zijn weer in de uitzending. Terwijl er hier flink wordt gesproken en onderhandeld ook, zie ik, tussendoor. Dat is een mooie zaak. We hebben contact met the one and only, Jürgen Reimann. Klopt dat?
1: Ja, maar goedemiddag, lieve mensen.
0: Mooi. Glenn, ga je hem verwelkomen?
2: Ja, ambassadeur. Hoort u mij? Hallo?
1: Hallo, ja, wat zegt u?
2: Ik zeg ambassadeur.
1: Ambassadeur?
2: Ja.
1: Wie, meneer Panka?
2: Nee. Jürgen.
1: Oh, ik was ambassadeur.
2: Jürgen Reimann.
1: Ik ben ambassadeur zonder portefeuille.
2: Juist. Nou, echt Jürgen, ik ga je complimenteren. Want geloof me, jij bent één van de mensen die als het gaat om CCS, ik kan een aantal dingen opnoemen. Mm-hmm. Ik heb niet heel veel contact met je, maar ik volg heel veel dingen. En de dingen die jij hebt gedaan voor Suriname telkens weer. Ik ken je niet uit Nederland, ik ken je uit Suriname. Sabi vanaf hoe jong. En ik moet je heel eerlijk zeggen, af en toe was ik heel erg jaloers. Ik wou dat ik in staat was om de dingen te doen die jij iedere keer weer hebt gedaan voor Suriname. Dus op deze dag wil ik je complimenteren. Veel mensen zouden jouw voorbeeld kunnen volgen. En ik weet ook dat als we het hebben over dat product wat men noemt stand-up comedy, Anifo in Sernang naar Juna ambassadeur.
3: Zo. Ja man. Ja man.
2: Nee, dus kom de bal.
0: Om in de week aan termen te blijven.
4: Laat me aanvullen. Dag Jürgen.
1: Goedendag mevrouw Danus, met u.
4: Het gaat goed met mij. Laat me aanvullen. Ik schaar me helemaal achter de woorden van meneer Kotfried. En toen wij begonnen met de renovatie en schoonmaakwerkzaamheden op het consulaat, is de naam Jürgen Reimann een van de eerste geweest. Zoals hij weet het, hij is geweest, weet je, en heeft ook een handreiking gedaan. Hij zegt, ik ben on board en ik doe het nodige wat kan om te ondersteunen.
2: Wauw.
4: Ja.
1: We zijn nu bezig samen met een andere prominente Surinaamse bezig om te kijken als we een mooi diner kunnen organiseren om 11 van de laatste kosten voor de renovatie te kunnen dekken.
2: Wauw.
1: Van het Verenigd Consulaat. Dus we zijn ermee bezig. We
2: gaan daar 100%. Eigenlijk niet Mabotaki in een Libouawe.
0: Vertalen jullie?
4: Nee, dat was niet.
2: Wat denk je was aan niet? Eigenlijk, het consul-generaal of het consulaat is onze trots.
0: Ja.
2: En we moeten ook dat representeren, want we krijgen de mensen die iets te maken willen hebben met Suriname. Daar begint je visitekaartje. En ik denk dat Jürgen zich dusdanig bewust van is wat het betekent als het gaat om die representatie. Dus Jürgen, ja,
1: ik weet het zeker, 100%. En het heeft te maken niet alleen met zaken doen, maar ook op cultureel vlak heeft het. Op sociaal-maatschappelijk vlak is het gewoon heel belangrijk dat we ons van onze beste zijde laten zien. En ook laten zien dat we een serieuze partij zijn om waarmee in zaken gaat. En dat we niet een of ander soort jeffe land zijn dat poti denkt. Nee,
2: ja,
1: we moeten
2: ook
1: beslagen met een ijs komen, want dat verdient ons land.
2: Ja, de wordt ook serieus. Stel hem aan kondapé.
0: Oké. Jürgen, ik zie dat alles wat Patrick doet, daar neemt hij je mee in het project. Zondag aanstaande ben jij de host. Jij gaat de zaak bij elkaar praten. Maar het initiatief zelf, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het briljant. Ik heb Patrick ook direct gezegd, volle ondersteuning. Maar dat weet Patrick. Bij Patrick en mij, het is my brother from another mother. Dus we go back a long time. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook vooral die kleine ondernemers uit Suriname laten zien dat er meer mogelijk is. En dat zij hun producten kunnen laten zien ook. Want weet je, zo iemand die met Awara ijs komt bijvoorbeeld. Ja, elke Surinamer krijgt watertanden ervan als je dat hoort.
5: Ja, hè? En Jamu brengt je terug naar je kindertijd.
1: Ja, precies. Er zijn zoveel andere ondernemers die gewoon in de spotlight verdienen te zijn. Ik ben ook blij dat de Surinaamse overheid het ondersteunt.
5: Ja.
1: Ik ga zelf ook met mijn nieuw bedrijfje daar staan. Gewoon om te laten zien dat we ook van hieruit onze cultuur kunnen uitdragen. In de hoop dat we op een gegeven moment ook naar Suriname toe, van hieruit naar Suriname toe, partnerships kunnen vinden daar. Ik heb al met een grote bakkerij gesproken in Suriname die bereid is om met ons in zee te gaan daar. Dus het werkt naar beide kanten toe en we moeten die connectie blijven leggen. Weet je, ik geloof in dat Ubuntu denk wat wij Surinamers soms ontberen. Mm. En dat is, we moeten elkaar leren gunnen, we moeten elkaar de ruimte geven. En Wasani, moeten wij als Surinamers die man ondersteunen. Je ziet het in de Afrikaanse community gebeuren. Even Afrikaan beginnen we Sani, alle Afrika ego bij de Sani Namang. Ja. Bij ons is het zo, even maar ik beginnen we Sani, gaan we eerst kijken even naar Hindustani, even naar Japanese. En dan gaan we daar nog eens kijken, Jaminoan Gulu, Amman, Sumana, Amman. Weet je het wel? Maar we zijn wel trots, aan de andere kant wel trots op onze heterogene samenstelling. Zijn we zeer trots op onze Surinamers. Maar we omarmen het niet en we kunnen er zoveel meer uithalen als we een extra stapje zetten.
4: Dat is hem. Dat is hem.
0: Mooi.
3: Heel mooi gezegd.
0: Heeft hij alles al gezegd?
3: Hij heeft alles gezegd.
0: Dan zien we je zondag daar.
1: Ja, maar wat doe je? Dus full support voor al die mensen die komen. En ik voel me trots dat ik met mijn klein beginnend bedrijf ertussen mag staan. Tussen deze mensen die al zo lang, weet je, aan de weg aan het timmeren zijn. En we gaan Nederland ook laten zien daar op Kwaku van wat de potentie is van Suriname. En het is meer dan alleen oil en gas.
5: Zeker.
1: Want ondernemerschap is iets dat we ook moeten omarmen. We moeten onze jongeren leren dat ondernemerschap geduld is. Niet direct biggie money maken. Nee, het is grinden. Kijk naar iemand als Patrick. Ik heb gezien hoe Patrick begonnen is met zijn ene glazen kast.
3: Jammer.
1: En wat happy staat zitten en kijk wat Patrick nu is. Uh-huh. En daar heeft hij keihard voor gewerkt.
3: Maar Jurgen, maar het is ook goed om te zeggen, het is ook goed om te zeggen dat jij de eerste was die mij de ruimte hebt gegeven om met mijn kleine glazen kas te staan. En waar was dat weer? Dat was in de Schouwburg.
1: In de Schouwburg was dat je in... nee, het was in Dingen, Melkweg was het, ja precies. En daarna heb ik je geïntroduceerd bij gemeentes, bij voetballers, bij alles. Ik bedoel, omdat ik de potentie zag, Patrick, en kijk waar je vandaag de dag bent. We moeten elkaar helpen, want doordat ik jou geholpen, help ik mezelf ook. Want daardoor kan ik nu ook weer in jouw pavilion staan. Dus het ding is, ik geloof echt van paying forward. We moeten elkaar blijven ondersteunen.
5: Ja. Daarom ben ik Patrick ook dankbaar dat hij mij deze kans ook geboden heeft.
1: Ja, toch?
0: Heel mooi.
4: Ja. En wat we zeker niet moeten loslaten is dat de ondernemers de backbone vormen van een economie, hè?
5: Ja.
4: Van de economie van een land. Ja, zij zorgen ook voor werkgelegenheid en alles daaromheen. Anders heb je een kloof, arm, rijk.
3: Ja.
4: Toch? Maar met dit soort ondernemers bleef de economie stabiel.
5: Yes.
1: En we moeten onze jongeren blijven stimuleren om dit ook te doen. Want kijk, je ziet nu bijvoorbeeld dat de callcenters hebben het heel goed. Ze betalen de jongeren goed, dus je kan ze niet kwalijk nemen dat ze daar gaan zitten. Maar er gaat ook heel wat potentie verloren van ons als ze alleen maar naar dat geld kijken om zo snel mogelijk die euro's te verdienen.
5: Yeah.
1: Onderneem, zet je hart erin en je wordt beloond. Daar geloof ik 100% in. Je wordt altijd beloond als je maar je hart erin zet en hard werkt voor waar je in gelooft.
5: Zeker.
0: Heel mooi om te horen. Toch moet ik je vragen namens een paar luisteraars hoor. Welk bedrijf ga je opzetten? Je hebt het over een bedrijf. Waar moeten we aan denken?
1: Tante S begint met de hele lijn lekkernijen. We gaan beginnen met koekjes en zoutjes op zondag. En een week erop komt er ijscream erbij. We hebben bonbons. We gaan echt een hele tantelijn opzetten. En het gaat, komende jaar gaat het steeds meer tot een chocoladerepen. We zijn nu bezig om chocoladerepen te ontwikkelen met bananenchips en met bijen erin. Daar zijn we nu bezig met een grote chocoladje.
5: Een nieuwe?
0: En alles heet Tante S.
1: Weet je, en ik heb zoiets van Tante S is een merk dat vertrouwd is bij de Nederland. Maar het is ook iets waar wij als Surinamers trots op zijn.
5: Yeah.
1: Dus ik wil dat de ruimte geven om ook te laten zien van Oja. En die oude tante is stevig aan het bakken geslagen om de Surinaamse trots verder uit te dragen.
4: Nou, ik heb een zus die haar de navigatiedame Tante S noemt. Je weet zo'n vrouw die zegt van, en nu gaat nu naar links. No? En over 200 meter zei je, oh ja, Tante S.
0: Oké. Mooi, succes en dankjewel voor je bijdrage hoor.
1: Jullie hartelijk bedankt dat jullie dit doen. En echt, ik ben heel erg trots dat wij Surinamers nu eindelijk beginnen te beseffen dat toen moest je op elkaar daarvoor komen.
5: Zo is dat.
0: Mooi zo.
1: Tot
4: zondag.
3: Ja, tot snel.
0: Oké.
1: Mevrouw, tot ziens.
4: Ja hoor, tot zondag. Groetjes.
0: Oké, en Patrick, op Kwaku gebeurt er meer. Want Patrick Catering, we kennen je van spare ribs en nog veel meer. Ja. Maar ik heb tussen neus en lippen ook doorgehoord van nee, er worden dingen verloot daar. Vertel ons, wat gaat er gebeuren in die tent van Patrick? Vertel ons, alles.
3: Nou, wat de mensen verwachten, want we hebben nu al 3 jaar een samenwerking met Suriname Airways dat we jaarlijks een ticket verloten. En de ondernemers zijn bijgekomen en ze hebben ook een pakket gemaakt. Dus we hebben niet alleen de eerste prijs, een vliegticket naar Suriname, naar Paramaribo. Maar we hebben ook tweede prijs en derde prijs. Dus we gaan een samenstelling maken van de producten die worden gepresenteerd. En de mensen die kunnen ook een tweede prijs winnen. Iedereen die iets koopt bij ons, die krijgt de mogelijkheid om zijn e-mailadres, telefoonnummer, naam achter te laten. Het gaat in een box en op de laatste Kwaku-dag gaat de trekking plaatsvinden.
4: Is Patrick's ketchup er ook?
3: Ja, tuurlijk. Vorig jaar hebben Jurgen en ik een tweede prijs gegeven dat mensen een kookworkshop van ons zouden kunnen krijgen thuis. Mm. De persoon is de tweede prijs nooit komen halen. Oh. Dus we hebben het nooit ook kunnen doen. Okay. We gaan die ook als derde prijs bijzetten.
2: Ik heb ook iets. Ja. Want je weet, ik ben
0: ondernemer, ja.
2: Ja. ik ben ambassadeur van Lekker Parkeren, je weet.
3: Oh, Lekker Parkeren, ja, zeker.
2: En we gaan zorgen dat we de mensen ook iets aanbieden. Dat ze ook een waardebon van €250 voor lekker gratis parkeren voor €250.
3: Zullen we dat als vierde prijs doen of zullen we het inderdaad
2: als vierde prijs?
3: Als vierde prijs. Okay.
0: Vertel ons even snel tussendoor wat lekker parkeren is. Want niet iedereen weet.
3: Ik wil graag lekker parkeren. Ja. Want Ik parkeer nooit lekker, hè. Ik moet altijd betalen.
2: kijk, nu in Nederland en ieder weet het. Of je moet naar de betaalautomaat. Mm-hmm. Of je hebt een parkeer-app waarmee je kan parkeren. Mm-hmm. De organisatie die ik vertegenwoordig heeft een parkeer-app. En je kan overal in Nederland met onze app parkeren. Okay. De Consumentenbond heeft gezegd dat wij een van de beste zijn in Nederland. Okay. Als het gaat, wat we wel krijgen, aan het hoofd van deze organisatie staan 2 zwarte mannen. Mm-hmm. En ze worden, het moment dat mensen horen dat het zwarte mensen zijn, worden ze racistisch bejegend.
0: Oh.
2: Ja, ze worden racistisch bejegend. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Er zijn genoeg mensen van Surinaamse komaf. Het moment dat zij zeggen van, omdat het een goede dienstverlening is, en ze maken daar gebruik van, zitten we niet te wachten op alleen maar witte mensen.
3: Strijd, ja.
2: Als onze mensen daadwerkelijk gaan voor elkaar ondersteunen, dan kunnen wij weer andere zwarte jonge mensen opleiden. We kunnen ze ook aan het werk zetten. Als het bedrijf groeit en we zeggen, we zijn black business, gaan we ook andere zwarte mensen de gelegenheid geven om daar employ te vinden. Okay. Om ook daar te groeien.
0: Mooi. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
2: Eigenlijk, een ieder die gebruik wil maken, die kan gewoon gaan op een lekkerparkeren.nl.
3: Wauw.
2: En dan als je zegt van, hé, ik wil een promotiecode die black business ondersteunt, dan zet je gewoon als promotiecode BOB. Mm. Black owned business BOB. Mm. En dan ben je gewoon klant. En het is hetzelfde wat je betaalt bij alle andere. We zijn sterker nog goedkoper dan Easy Park.
0: Zo.
2: Mm. Want bij Easy Park betaal je maandelijkse abonnement van €5. Bij ons is onze abonnement €1,99. Mm. En de servicediensten van ons zijn ook gratis. Ja. Een melding bij Easy Park, daar moet je voor betalen. Mm-hmm. Bij ons is het gratis. Vandaar dat de Consumentenbond gezegd heeft van, jullie zijn een van de beste.
0: Heel goed.
3: Wow. We nemen het aan als organisatie. Vierde prijs, mensen, jullie horen het.
2: Klaar.
3: €250 korting, of is het een... Wat is het?
2: Nee, je krijgt te goed.
3: Dan krijg je te goed van €250 van lekker. Milo Banning. Lekker parkeren.
2: Parkeer lekker.
3: Ik ben gewoon de lekkerste, hè? Dus.
0: Onze ondernemer uit Suriname. Uw naam nog eens een keer?
5: Ellen.
0: Vertel de luisteraars die net zijn binnengekomen. Wat ga je voor doen op Kwaku? Wat heb je te bieden?
5: Nou, ik heb te bieden verschillende ijssoorten, dat is ijscream, maar dat heet dan gelato, want dat ijscream en gelato zijn 2 verschillende dingen. Gelato heeft minder suiker, 20% suiker maar, het bevat geen toevoegingen, geen kleur of smaakstoffen. En het bevat echt de vrucht zelf. Mm. Dus wat je ziet en wat je kent, dat ga je ook proeven. Mm. Dit is
0: je gaat echt awara proeven.
5: Echt awara. En
0: noem de smaken nog een keer.
5: Awara, mopé, jamu, zuurzak.
4: En die podosiri.
5: Ja.
0: Weet u wat u nu doet
5: en
0: met
5: Alice? En madame Jeannette.
0: Weet u wat u nu doet met al die zwangere vrouwen nu, jongen? Als ze horen mopé, awara, dan krijgen ze los toe.
3: Maar je vergeet een hele belangrijke.
0: Welke is dat?
3: Fiado.
5: Ja, maar die heb ik niet meegenomen.
3: Oh, hoe kan je dat doen?
5: Nee,
3: ze heeft een Fiado-ijs, mensen. Dus je nyawa ijs maar, en dan geeft dat je nyawa Fiado. Je hebt het Fiado. Eerst dat je nyawa Fiado. Ik heb het gegeten.
4: Ja, en die producer heb ik zelf gehaald hoor. Ook wat dat passie, fantastisch. Ja.
5: En we hebben ook suikervrije ijs hè, in Suriname.
0: Mooi zo.
5: Ja, speciaal gedacht aan de diabetes, omdat zij niet overal wat kunnen krijgen.
0: Nee, klopt. Nee. Ja, klopt. Voordat we naar een beller gaan, Patrick, even nog tussendoor. Welke ondernemers zijn er allemaal in het business paviljoen? Een paar namen.
3: Ik ga Ellen's laten doen.
5: Dus iemand die de Joab, het bedrijf Joab, die produceert zeepjes. Ook van noenzeepjes bijvoorbeeld. Van allerlei kruiden, zeepjes. Mm. En mijn man zelf, die koopt het daar, omdat hij van andere zeepjes jeuk krijgt over zijn lichaam. En zij heeft dus echt de kruiden zeepjes. Mm. Het is heel erg. Ja, neemzeep.
0: Wat doet neem?
5: Neem als je huidirritatie hebt.
0: Oké.
5: Ja. Dus dat helpt tegen huidirritatie.
0: Okay.
5: En je hebt ook haarproducten, iemand met haarproducten. Dat is de healing oil. Producten en je hebt nog een andere, maar Suriname heeft bijvoorbeeld van kokos maken ze allerlei haarproducten en huidproducten, gezichtproducten en
3: maripa olie,
5: ja, al dit soort olieën, awara olie, maripa olie, kokos olie. En Suriname is echt, heeft heel veel ingrediënten die je kan gebruiken om natuurlijke producten te maken.
0: Oké. Okay. Het ministerie van TCT, toerisme is ook daar, Patrick?
3: Jazeker. Het ministerie van toerisme is er. Dus ze gaan natuurlijk laten zien wat wij te bieden hebben. Het ministerie van volkshuisvesting, mevrouw en onderminister heeft het daarnet uitgebreid verteld.
0: Ja.
3: Ze gaan laten zien waarmee ze bezig zijn. Maar ze hebben ook een heel mooi project. Ik dacht dat ze daarover zou praten. Dus ik laat het over. Ze heeft een verrassing voor de diaspora's. Dus Oekong.
0: Mm.
3: Echt, dat vind ik heel mooi wat ze wat vertelt. Verder hebben we onze lieve Roos. Ja, je mag hem niet zo, mag hem niet zo roepen hoor. Ze is onze lieve Roos. Okay. Onze consul-generaal gaat er zijn voor ons. En ze hebben ook een speciale stand waar ze gaan vertellen wat voor diensten ze allemaal gaan verbeteren. Ja, toch?
4: Ja, en, en bieden.
3: En bieden.
0: Ja, kunt u dat even alvast een beetje schetsen?
4: Ja, het gaat om de consulaire diensten waarbij informatie zal worden verstrekt over de modernisering die nu gaande is en de wachttijden die we willen gaan versnellen. Dus we zullen daar over duidelijkheid geven. En er zijn natuurlijk ook mensen die niet weten hoe ze bepaalde aanvragen, of het nou gaat om een paspoortaanvraag, verlenging van hun paspoort of een PSA-aanvraag, hoe ze dat moeten doen. Dus die informatie zullen we ook verstrekken.
0: Maar kunnen ze dat ook ter plekke aanvragen?
4: Ja.
0: Je kan ter plekke je PSA aanvragen daar?
4: Nee, we zullen ze wegwijs maken hoe dat kan.
0: Ja, mooi.
4: Toch, die informatie gaan we verstrekken. Het heeft niet zoveel om het lijf. Maar het is toch wel iets dat de mensen persoonlijk moeten doen. Het is een digitale aanvraag waarbij je ook digitaal moet betalen.
0: Mm.
4: Het is om die reden dat wij het niet kunnen doen voor de burgers.
0: Okay.
4: Die moet meteen betalen.
0: Ja. Mooi, we gaan naar de bellers, want ze hebben veel gehoord.
4: Uh-huh.
0: En bij Markt zijn we meestal in interactie. Wie bent u? U heeft een tijdje gewacht, maar u bent geduldig. Wees welkom.
6: Dank u wel. Mijn enorme en geachte aanwezige daar in de studio. Goedemiddag met Jan.
4: Goedemiddag.
6: Het is een mooi initiatief dat Surinaamse bedrijven op Kwaku komen. Maar als ik mij niet vergis, is dit al langer het geval. En wat mij, naar mijn weten, is er in de jaren 80 een een organisatie geweest in Suriname. Suriname Kamer van Koophandel en Nederland. En die zou proberen de bedrijven te stimuleren. Bestaat die organisatie nog? Het was van de heer Gopi Singh, die hier, voordat hij in Suriname was, bij beheersraad had gewerkt. En als laatste, mevrouw Daan, consul-generaal, aan u een vraag. Ik heb de heer Venlo laatst gehoord waar ik teleurgesteld is dat het standbeeld van meneer Aaron niet op het Oranje Onafhankelijkheidsplein staat. Zou u een beroep op de regering willen doen en de president om het verzoek van meneer Oon Venlo in te willigen? Dat is mijn vraag aan u.
0: Zo. Ik zie er nadenken. Ze komt straks erop terug. Even, we gaan naar een andere beller. U bent erin. Dank u wel, Jan. Wie bent u? Welkom.
7: Goedemiddag, meneer Norman. Met Dennis.
0: Welkom, meneer Dennis.
7: Ik heb een vraag voor meneer Patrick eigenlijk, richting Etenskant.
3: Hey, thank you.
7: Ja.
3: Pak hem mee.
7: Meneer Norman, het valt mij op dat een van de belangrijkste vleessoorten wat wij lekker vinden, de Surinamers, treinverlies bij de Surinaamse eethuizen.
0: Oh.
7: En dat is also varkensvlees. Tegenwoordig, als je naar de Surinaamse eetgelegenheden gaat, of naar de workcentrums, wordt er geen varkensvlees meer bijna gesorteerd. Want bijna iedereen hoor je praten over halal. Mijn vraag is, hoe kan het dat een kleine groep, toch, die de eethuizen bezoekt, de overhand neemt in het grootste groep Surinamers, die wel varkensvlees eten. En als je binnen Amsterdam kijkt, kan je nog op twee plaatsen varkensvlees kopen bij slagerijs. Zowel Amsterdamse Poort als bij de Kinkermarkt. Als die twee verdwijnen, meneer Norman, dan is het afgelopen met het varkensvleesverkoop in Amsterdam.
3: Ik ben blij dat je het vraagt. Is het gericht naar mij? Ja, zal ik gelijk antwoord geven?
0: Oh, je wilt direct antwoord geven?
7: Ja.
0: Oké, okay, hij gaat direct antwoord geven. Dankjewel voor je bijdrage.
7: Dankjewel.
3: Want ik carmineer ook, dus dan moet ik het gelijk beantwoorden. Luister, mijn enige reden waarom ik bij mijn twee restaurants geen varkensvlees serveer, is mijn doel wat ik heb om de Surinaamse keuken op de kaart te zetten. Mijn doel is dat er ieder Surinaams moet eten geperfectioneerd. Wij Surinamers houden ervan om uitgebreid een maaltijd te serveren, uitgebreid een maaltijd klaar te maken, waar wij een deel bereiken en een deel niet. Ik heb de twee nieuwe gerechten, de Petsalon en de Broodje Patrick, zo geperfectioneerd dat ik ieder kan bereiken. Als ik die zou serveren met varkensvlees, dan zou ik de grote groep die ik wil bereiken niet kunnen bereiken. Dus dat is mijn enige doel waarom ik het niet in mijn restaurant serveer. Ik heb een productiekeuken waar ik de voorbereiding voor mijn festivals wel serveer. Wel een varkensvlees serveer. Dus op Kwaku aanstaande weekend kan je gewoon je spelen komen halen bij mij, mijn brother. Je bent niet de enige die klaagt, heel veel klagen. Maar ik doe het alleen om die reden niet. Wat ik heb beloofd wil ik ook realiseren, nakomen. Om alles en ieder te bereiken.
0: Oké, okay, dan is dat gezegd. Mevrouw Daan, u.
4: Ja, de meneer heeft een vraag. Meneer Jan, ten aanzien van opmerkingen van de heer Venlo. Daarover wil ik heel kort zijn. Het is niet mijn plek om te bepalen of een standbeeld van plaats verwisseld moet worden. Ik denk dat dat op hoger bestuurlijk niveau besproken moet worden. En dat is niet een prerogatief om over te praten door de CG.
0: Goed zo, dan hebben we dat ook gehoord. Dus op een ander niveau, hoger niveau.
4: Absoluut wel.
0: Ja, dan kan dat wel. Oké. Okay. Ja. Goed zo, luisteraars, we hebben nog ruimte voor één beller. Dan gaan we afronden langzaam maar zeker. Heeft u een vraag, heeft u iets gehoord waarvan u zegt van ik wil meer duidelijkheid? Dan kan dat. Wilt u als ondernemer meedoen, dan bent u volgens mij te laat. Ja, nog maar morgen, want ze zijn al geselecteerd. Of wel?
3: Het zijn meer voor Surinaamse ondernemers.
0: Oh, meer Surinaamse ondernemer. Ja. Oké. Okay. Nee, maar misschien luisteren ze Suriname.
3: Ik stel het wel open, want Glenn is een, heeft zichzelf toegevoegd.
0: Ja.
3: Heb je zelf ingekocht.
0: Oké. Okay. Nee, als mediasponsor van Patrick Catering is Mart sowieso aanwezig om de ondernemers in beeld te brengen. Ja. En geluid ook.
3: Ja.
0: Dus dat gaan we zeker doen. We zijn elk weekend daar. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Ik hoor een telefoon op de achtergrond, maar Patrick heeft iedereen al gebeld,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, ze bellen.
0: Goed zo.
3: Ja, ja, we hadden nog één persoon in Suriname die we zouden bellen, directeur van TCT. Zal ik die even bellen?
0: Oké, dan bellen we die ook direct. Dan kunnen we meteen vragen wat...
3: wat de voorbereidingen daar lopen.
0: Ja,
3: maar ik heb meneer Forster. Ga meneer Forster even.
0: Meneer Forster.
3: Ja.
0: Goed zo. En aangezien we geen stilte willen, dan maken we... Oh, hij rinkelt. Ik hoor hem op de achtergrond.
3: Hij gaat over.
0: We hebben contact met Suriname. De directeur van TCT heb je?
3: Nee, meneer Forster is de assistent van hem, maar die neemt niet op. Dus ik ga die andere ook proberen. Kijken als ik beide gelijk kan krijgen. Tegenwoordig is het zo makkelijk.
0: Oh ja, je kan groepsgesprekken doen.
3: Groepsgesprekken,
0: hè?
3: Ja, zeker.
0: Mooi. Goed zo.
3: Ja, maar voor de mensen die mijn jaarlijks komen poweren en jaarlijks bij me komen zitten chillen, vooral voor de VIP-gasten van mij, vergeef mij dat ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn stukje VIP-plek gegeven aan de ondernemers. Dus je kan eigenlijk niet bij me zitten eten uitgebreid. Je kan wel in de buurt van mij rustig bij een bankje zitten eten en je kan bij mij afhalen. Mooi. Deze vier weekenden op het Kwaku Festival.
0: Goed zo.
3: Ja. Goed. Ze nemen niet op, en we hebben ons best gedaan.
0: We hebben ons best gedaan.
3: Ja.
0: We moeten gaan afronden en het hoogste woord is voor Daan.
3: Ja,
4: oh, nou, nogmaals, ik feliciteer Patrick met dit geweldig initiatief.
3: Dank u wel.
4: En ook namens hem roep ik de burgers op om het paviljoen massaal te komen bezoeken. Er is genoeg informatie te verkrijgen van de verschillende bedrijven die zijn genoemd.
3: Ja.
4: En als er nog... Lek van Wetakinstranang heeft de want to fuka de ete ten aanzien van het consulaat-generaal. De kandoren ook toe, zodat u kan tak voor den tori en u kan luku vouwen los de op. Komen jullie erbij en het is zondag vanaf 2:00.
3: Ja.
4: 2:00.
2: Tuyurubakana.
4: Tuyurubakana, precies.
0: Ja. Oké. Okay. Goed, dan hebben we het gedaan. Allen, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Succes ook,
5: dank
0: mevrouw.
5: Dank u wel.
0: En met u hebben we de afspraak dat u regelmatig op de radio gaat verschijnen.
4: Helemaal goed.
2: En met u hebben we de afspraak dat we ijsjes gaan eten zondag.
3: Met mij hebben we de afspraak.
5: De afspraak. Het is
4: precies. Bedankt.
0: Luisteraars, misschien moet u dat ook weten. Mevrouw Daan heeft een connectie met radio, media. Vertelt u dat even snel, zodat ze weten waarom u de media belangrijk vindt.
4: Ja, ik ben vroeg begonnen als journalist bij het dagblad De Ware Tijd, onder leiding van de Nestor Leo Morpurgo toen. Een aantal jaren daar gediend als hoofd van een afdeling. Uiteindelijk directeur geworden bij Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS. Daar was ik 8 jaren lang directeur van. En ik heb 2 opleidingen communicatie gedaan op bachelor's en master niveau. Dus wat het media gebeuren betreft en communicatie gebeuren, dat zit gewoon
0: prima
4: in de genen.
0: Dan houden wij u in de gaten.
4: Ja.
0: En u ons ook. Graag aan je heren.
4: Ja,
3: graag.
4: Jammer,
3: jammer. Mooie
8: status. Mooie status.
4: Ja.

Sonora, Panamanera. Daar heeft u naar geluisterd, luisteraars. Wij hebben het gehad over ondernemerschap. U hoort ze nog op de achtergrond, terwijl wij, u en ik, we moeten gaan praten over misschien andere zaken die u van belang vindt. Hoe je dat denkt, kwak uw aanstaande zondag. Misschien moeten we Soekra of Yvette Foster bellen. Hoe ver ze zijn, is de Reddikba. Want het is wel een klus hoor, om alles voor elkaar te krijgen. Etienne, mag ik van jou een verbinding? Ja, die is bij Patrick. Ja. Luisteraars, dat is het. U als ondernemer kunt zich ook aanmelden. En we lopen vast sowieso. En we gaan toch proberen inderdaad contact te zoeken met Soekra of Yvette Foster. Ja, dus dan gaan we dat doen. Laat mij kijken wie beschikbaar is. Soekra, Nosso, Yvette. Ze zijn druk. En het is maar wel een werk. Ja, nee, dat geeft niet. Zo hoor dat op de achtergrond. Dat is niet erg. Ik ben al begonnen, inderdaad. Met een. Ik ga Kwaku bellen. Kwaku. Want daar gaan we ook leuke dingen doen, luisteraars. U begrijpt het, hè? We gaan daar ook proberen u zover te krijgen om een bijdrage te doen. Die na aanschaf voor Amart. Gebosa Egodoro. Nog vergeet hij. Dus we hebben. Kijken of we contact hebben. Ja, we zijn bezig te bellen. Ik begrijp wel dat hij druk bezig is, maar toch we storen in dat proces. En dat is de heer Soekra als hij ready is. Zo niet gaan we naar Yvette Foster. Maar die twee leveren een mooie bijdrage. Zademando, Dapena Kwaku. Zondag aanstaande is er ook een belangrijke bijeenkomst hier bij Mart. We gaan het hebben over Suriname. Een lezing over Suriname. En daar gaat Maureen Held u in de situatie begeleiden. En, ik zeg alles direct meteen, we hebben ook een bijzondere uitzending, een verjaardagse uitzending ter ere van onze 100-jarige Max Sordam. Begint al om 12 uur. Tillex Xixiur Bakana. Kunt u hem feliciteren. En u heeft een spotje al gehoord. Waarbij we zeggen van luister. Bloemen zijn mooi. Natuurlijk zijn mooi. Kunstwerken ook mooi. Max heeft genoeg kunststerren. En nu zeggen we van luister. Ja, tegenwoordig. We leven in een andere tijd. Financiën blijven een biggie rol. Max is geen miljonair, sowieso niet. Dus hij kan het ook gebruiken. Wie zou aan doen aan. Ik denk niet dat hij meer naar Suriname gaat. Dat ik ook een ticket gooi. Binnen denk ik man. Maar financiën, altijd goed. En Maarten heeft gezegd, oké, we gaan het dragen. Door de medewerkers, zo heb je Lucas Ademan Potti. Maarten ook toe voor NC, mij ook toe. En de luisteraars, de donateurs, de stoomvoet. Jongen, cadeau. Klari en dat Lukusa Amadou Nangadati. Financiën, money. Sommige mensen zeggen van mijn lop money, mijn lop money. Dat betekent die moeder zijn die maar 100-jarige. Ja, zei ook je maar in af. Je buur Oloisien of zo'n Mercedes of wat dan ook. Dat gaat niet lukken. Hij rijdt geen auto meer. Wat nog meer sieraden, nee, dat hoeft ook niet meer. Het enige wat kan is hem te laten zien van hij wordt gedragen. En we willen hem bedanken voor de afgelopen periode. Zolang hij leeft gaan we door met zijn programma. Hij was er vanochtend, vanmiddag dan. En hij is helder. En zolang amang, we gaan door. Zondag een bijzondere Mart-uitzending. Waarbij we Max in het zonnetje gaan zetten. En u mag ook een bijdrage leveren.

0: Zoek haar niet bereikbaar, misschien ja, drukte, dat kan. Yvette die zit misschien ook in een drukte, maar dan heb ik het geprobeerd en dan zo niet Tamara, zo Tratamara. Yo jere de wel, pero foteri, sa epsata petaba kwaku. Yvette Foster. Look at me, Markiezing, Foster, ja. Wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving, Lobby Barraza? Sang de sang you sabi sa uno no sabete na ik aprate ook toen nga uno dadelijk in dat programma participatie improvisatie luku sa ipsa ina grond tap of uno Trump bini baka oorlog na Iran Iran so so suto den taki soms matak nee na lock den koe no afval we weten het niet. Trump heeft harde woorden uitgesproken naar Iran toe, maar ook naar Spanje.
1: Hallo,
0: Yvette, Kwaku time. Hoe gaat het? Norman, live in de uitzending ben je nu. Alles goed daar? Waar ben je nu?
1: Ja, prima. Ik ben nu op het veld.
0: Zeg, ik wist het. Daarom heb ik je gebeld. Vertel ons, wat gaat er gebeuren? Waarmee ben je nu bezig? Geef ons de stand van zaken even tussendoor.
1: Nou, we zijn heel druk met de opbouw. Het is eigenlijk bijna af. Morgen is puntjes op de i. En ik denk dat dit een van de betere edities gaat worden.
0: Waarom?
1: We hebben het natuurlijk allemaal in de vingers. Maar ook omdat ik die line-up vind ik echt geweldig. Dus het eerste weekend beginnen we al met Mega Vibes, Benjamin Faya op maat en Royal Roots Riders. En dan hebben we de zondag Kenya Domini. We hebben La Rouge en we hebben Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder. Dus dat belooft wel wat.
0: Eerste weekend alles.
1: Eerste weekend is spang. Is echt spang. We eindigen dus echt met Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder en La Rouge. En zaterdag eindigen we met Roots Riders.
0: Mooi. En ik heb iets gehoord van Kassaf. Klopt, dat heb ik goed gehoord.
1: Kassaf is laatste weekend vrijdag. Friday night.
0: All right.
1: Kassaf.
0: En wat nog meer tussendoor?
1: De mensen moeten snel zijn, maar die kaarten gaan als warme broodjes gaan ze weg. Ze zijn bijna uitgekocht met Kassaf. De eerste is En Vogue. Dat is echt, die gaat ook keihard. En ik heb me net laten vertellen dat ook broederliefde verschrikkelijk aantrekt. Dus ja, het zal net als Frenna zijn dat mensen dus op ticketswapkaarten gaan lopen zoeken.
0: Oké. Okay. Zijn er nieuwe gebeurtenissen waarmee moeten bezoekers rekening houden? Vertel ons.
1: Nou, wat ik wil zeggen aan bezoekers is luister, er zijn geen parkeerplekken. We hebben heel, heel streng parkeerbeleid voor de wijken die we echt op slot gedaan hebben. Want die bewoners klaagden natuurlijk steen en been en terecht. Ik bedoel, ze konden niet meer parkeren in hun eigen huis. Dus daar zijn we dus zowel door bewoners als door gemeenten. Die hebben ons op het matje geroepen dat we daar echt een heel strikt beleid moeten hebben. Dus ik zou iedereen die niet in de Bijlmer woont willen aanraden, of ook de mensen die niet in de wijken rondom Kwaku wonen, kom met de fiets, kom met een snorder, kom met een Uber, kom met openbaar vervoer, maar kom niet met je auto, want je gaat die auto niet kwijtraken.
0: Zo, kom met je fatbike.
1: Kom met je fatbike. Kom met je elektrische fiets. Kom lopend, kom met snorder, kom met Uber, laat iemand je afzetten, maar kom niet met de auto.
0: Dat is een duidelijke boodschap.
1: Ja.
0: En een gewaarschuwingsmoment stelt voor 10 in dit geval.
1: Natuurlijk.
0: Mooi theorie, man. Zijn er bijzonderheden, standjes? Ik heb gehoord, daar hebben we het net over gehad, over een Surinaams paviljoen, ondernemers.
1: Patrick.
0: Ja.
1: Patrick heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft een aantal Surinaamse ondernemers bereid gevonden om in gezamenlijkheid op te trekken op de plek waar hij staat. Dus op de plek waar Patrick staat, staan nu dus een aantal Surinaamse ondernemers om hun waar te verkopen.
0: Oké. Okay. Is er ook aan de kindertjes gedacht?
1: Kinderdorp is weer in volle glorie. We hebben nu gewoon niet verschillende tentjes, maar één grote tent voor die kinderen waar dingen op. Mevrouw, hoe heet ze nou? Overman met haar Little Kwaku, Miss Little Kwaku. is groter terug dan vorig jaar. Dus ja, en het is echt een heel bewonderenswaardig, die vrouw op hoge leeftijd, dat ze dit nog doet.
0: Man.
1: Echt, ja, die vrouw verdient een dikke pluim.
0: Oké. En de ouderen, die willen ook naar Kwaku?
1: De eerste dag hebben we Bigisma Day in Pompeia. Maar Robba heeft ook een Bigisma Day. Ik ben even vergeten wanneer hij zijn Bigisma Day heeft. Dat er een speciaal programma in de tent van Robba, dus op zijn dag. En eerste dag op Kwaku is het in Pompeia, speciale dag voor ouderen.
0: Nou, de laatste tijd hebben we te maken met de hittegolf. Is er daar ook rekening mee gehouden? Zijn er extra ventilatoren?
1: Ja, ja. Nou, ventilatoren helpen waarschijnlijk niet als je buiten bent. Maar ja, drink zoveel mogelijk. Smeer je in met de zonnebrandolie. En dat geldt ook voor zwarte mensen. Ik bedoel, want je huid wordt oud toch door die zon. Hm? Smeer je in. Drink goed en zoek de schaduw op.
0: Oké. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk maken, gebruik maken van Kwaku? Zo, als ik elk weekend daar wil zijn of al die 6 weken, wat adviseer je?
1: Koop een paspartout. Voor €50 ga je 8 dagen naar Kwaku. Huh? Dan tel uit je winst.
0: Wauw.
1: Is €6 zoveel per dag.
0: Nou. En het is nog
1: dus als iemand elke dag naar Kwaku wil gaan, dan zou ik hem aanraden, koop een paspartout.
0: Klari. En dat kan je gewoon online bestellen?
1: Ook online, ja. Kan ook online.
0: Oké. Nou, ik denk dat ik alles heb gevraagd. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan dit gesprek.
1: Ik denk dat dit een hele, hele mooie editie wordt. Dus ik zou zeggen, mensen, laat je niet afschrikken door indianenverhalen, zoals ze dat noemen. Kom gewoon naar Kwaku. Het is gezellig, het is leuk.
0: Oh, die indianen willen dat niet meer horen. De indianen willen dat niet meer horen.
1: Nee, sorry, in indianen, precies. Een foute uitdrukking van mij. Zo. Laat je niet gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld? En ik bedoel, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan moeten mensen echt ophouden met klagen.
0: Oké. We hebben het niet gehad over
1: Ja?
0: Molukse dag, Roze dag, welke andere dagen nog meer?
1: Die Molukse dag is er op, even kijken, zaterdag, derde weekend. Ja, de Hindoestaanse dag is er het tweede weekend op zaterdag. De Roze zondag, die speelt zich alleen af in Pompeia. De rest is gewoon normale programmering. Of normaal, dat moet ik niet zo zeggen. Maar niet met het accent op de LHBTQI community. Dat is alleen in Pompeia. Ja, voor de rest is het eigenlijk zoals het vorig jaar ook was.
0: Mooi.
1: Met ja, een andere invulling. Maar goed, daarvoor zou je naar de website moeten gaan. www.kwakusummerfestival.nl. En daar staat genoeg informatie. Staat de timetable, staat de platte grond. Dus dan kan je zelf goed op de hoogte stellen van waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, welk eten er is, et cetera.
0: Oké. Dankjewel en we houden contact. Succes met de voorbereidingen.
1: Ja. All right. Ik zie het weekend.
0: Yes.
1: Aboom.
0: Taboom. Dag.
1: Yes.
0: Doei. Dat was Yvette Foster. U hoort het. Er wordt hard gewerkt. En ze zijn bijna klaar. Na jude wakti. Goedkoopste manier. Paspartout. €50 à la day of 8 dagen lang in Kangodape. €6 per dag. Wauw.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank gelooft wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat tussen Bilthoven en Eemnes 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarseveen 10 minuten oponthoud. En op de N307 Kampenhoorn bij Enkhuizen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De afsluiting van de A1 leidt tot een lange file op de omleidingsroute op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Almere Haven is de vertraging 3 kwartier. Er is ook nog een ongeluk gebeurd op die omleidingsroute. Op de N201 uit Hoorn-Hilversum heel veel vertraging tussen Vinkeveen en Loenen. Je staat daar ongeveer 50 minuten in de file. De andere kant op tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot ook nog een half uur vertraging door een aanrijding. En op de N307 Kampenhoorn bij Boven Karspel is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Ja, wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, was leuk. Het
7: was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
12: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
13: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
14: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020 67 37 342 of kijk op www.capricotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capricotours is de best.
6: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radiomart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
7: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
4: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
5: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
6: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli. van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
7: Uw toestel is afgestemd door de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.
8: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
9: kunst en cultuur,
8: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Dinda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Muchova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
4: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
5: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radiomart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart. Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 14:00 sharp. Zorg dat u erbij bent.
6: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg en de piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Nati y Leasing.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
1: Ding Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
1: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: More music on trendybeats.com.
1: Yeah, I'm back at ya. I'm back at ya.

0: Thrusteth wins.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
0: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Maart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Maart?
3: Vliegen. Doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook eens zitten bij Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Srifdeme City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, Welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant. Tweede Oosterparkstraat 2. Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dames en heren, geachte Stonvoetoe, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grantani.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws.